the passion of the groove.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. En volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Nou, wat een begin weer zeg. Het buitelt over elkaar heen. Dames en heren, beste luisteraars, natuurlijk de best van Tina Turner. Het kwam uit 1979. Ja, het najaar, de eindzomer, zeg maar. Nou, midzomer. Het is augustus geweest, dus ja. Nummer 7 zocht zijn positie, 14 weken genoteerd. En de best is toch wel Tina Turner. Ze laat heel veel muziek achter in ieder geval. Eigenlijk heeft ze nooit geen nummer 1 hit gehad. Nee, ja, alleen samen met Mick Jagger. Alleen met David Bowie. Ja, nummer 1 met Tonight Live. En alle andere tientallen hits natuurlijk. Maar ja, die kwamen niet in nummer 1. Allemaal wel top 10 hoor, dat wel. En de dame was natuurlijk zeker zeer populair in de jaren... Nou, vanaf de jaren 60 tot ze overleed bijna. In de jaren 90. Ze is later overleden natuurlijk, niet in de jaren 90. Maar de muziek in de jaren 90. Als u zegt, het klinkt misschien wat slisserig, zeg maar. Wat sherry-achtig. Nee, dat is niet aan de sherry, nee. Nee, ik heb weer wat reparaties moeten laten uitvoeren bij de tandarts. En daarom klinkt het misschien allemaal een beetje tete. Maar dat terzijde, dus als je zegt, wat is die man weer met stem aan het veranderen, et cetera. Nou, ik ben nog redelijk verstaanbaar, heb ik begrepen. Dus we gaan toch maar een programma maken. 100% vinyl. Een hele goede morgen op Voorst, Veluwe Zomer en RTV 794. Aftrap was inderdaad dan voor Tina Turner. We hebben wel een behoorlijke setup. We hebben een goede line-up, dames en heren. Want ook dit soort muziek, ja, dit mag niet ontbreken natuurlijk, hè. Er zit een bobbeltje in het plaatje, dus hij slaapt aan het begin even over. Daar praat ik dan overheen natuurlijk. Barry White, redt zijn naam geneer aan. Nou, zijn man niet wit, maar hij maakt wel hele mooie muziek.

I'm Gonna Do With You. De zomer van 1975, dames en heren. Ik mocht dat graag horen, luisteren en draaien. Toen ook. Ja, en nu nog Barry White, The Love Unlimited Orchestra. De man die zorgt inderdaad voor in die tijd, zeg maar, een erotische begeleiding, zeg maar, van dat soort dingen. Ja, je zou zeggen, hoe bedoel je nou? Ja, dat had een beetje te maken met het repertoire van die man. Dat waren nou niet direct, zeg maar, zeggen de songs die in de hitparade stonden, maar wel op de albums. De cd's, zeg maar, en of dat was toch niet, hè, lp's. Deze dame is ook bekend geworden in Nederland. Esther Phillips. What a difference a day makes. 24 little

Nou, het eindigt een beetje zoals Donna Summer in die tijd ook deed, 1975. Esther Phillips en What a Difference They Make. Dus zij was ook een theefabrikant en die had daar een reclamespot op gemaakt. En toen heette het What a Difference The Tea Makes. Nou, dat is bijzonder creatief bedacht natuurlijk door deze firma. Het was een Nederlands bedrijf trouwens die dat deed. Maar dit was Esther Phillips nogmaals met What a Difference A Day Makes. Ja, dit is natuurlijk ook een groepje waar je zegt van ja, dat was nog toen Michael Jackson nog gewoon een klein bruin jongetje was, zeg maar. In plaats van dat hij zich half liet verbouwen. En ja, dat is toch bijzonder afgelopen allemaal, zeg. Het is ook een... Hij was in hetzelfde jaar geboren als ik, dat klopt. Alleen ik heb het gelukkig overleefd. En hij heeft met zijn leven heel veel gedaan. Dat sowieso. Ik natuurlijk ook wel een beetje, maar dan anders. En dit is de groep de Jacksons waar hij bij staat. Samen met zijn broertjes had hij in die tijd, in de jaren 80, het nummer Torture.

0: met de muziek van
1: Forst Veluwezoom.
0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.

Heeft u hem herkend? Ja, Neil Diamond met Sunday Sun. Een van zijn eerste plaatjes eigenlijk uit 1968. Het is destijds, ik kocht hem destijds bij Termeulen. Dat was een warenhuis, ook in Rotterdam. Voor 59 gulden cent. En de sticker uit Amerika zit er nog op. Dit was namelijk Amerikaanse import. En dat was 77 dollar cent. Die rode sticker zit er nog op het hoesje. En Termeulen kocht dan van dat soort partijen op. En dan kon je inderdaad echt voor 59 gulden cent kon je dat inderdaad aanschaffen. Het was voor mij nummer 301. Dat betekent dat in die tijd toch ook al... dat zal niet in de jaren 60 geweest zijn natuurlijk. Dat zal later geweest zijn. Dan mocht ik alleen de stad in, zeg maar. Ging met de metro, ja. En plaatje nummer 150. Dus dat is half jaren 70. Had ik toch ook al voor mijn doen, zeg maar, best een hele aardige collectie. Die er niet in zat en later pas aangeschaft is. Maar wel destijds was opgenomen op de bandrecorder. Want dat deed je in die tijd. Dat was een muziek van Paper Lace. En dat was een groep die had één hit in Nederland. Billy, Don't Be a Hero. En dat komt ook uit 1975. Hier is Paper Lace.

0: is toch wel grappig inderdaad dat er nog zoveel informatie te vinden is van dit plaatje. Het was geen eendagvlieg, nee zeker niet. Billy, Don't Be a Hero. Het was de soundtrack van The Adventures of Priscilla, The Queen of the Desert. Dat is dus een film. En het nummer zelf is gecoverd door Bo Donaldson en de Haywoods. James Last of All en de Hitchiners. En in Duits door Suzanne met Billy Werd Nicht zum Helden. Dan weet u dat ook weer. Dat is dus inderdaad niet nummer 1 geweest. Nee, eigenlijk weinig in Nederland. Duitsland wel wat. Maar de hit van deze groep kwam in 1974 met The Night Chicago Dies. Die kwam nummer 2 terecht en 10 weken genoteerd in 1974. De andere hit van hen was The Black Eyed Boys, ook uit 1974. En ze werden nog veel bekender eigenlijk in 1979. Samen met Nottingham Forest en We've Got the Whole World in Our Hands. Was niet een hele leuke aanleiding dat dit een hit werd in nummer 2 notering. Want dat heeft te maken met een enorme brand die heeft gewoed in het Nottingham Forest Stadion. En dat was een aanleiding om de opbrengst van dit liedje, zeg maar, voor de nabestaanden van de getroffenen uit dat stadion. Dat is echt een enorme verschrikkelijke brand geweest daar destijds. Waarbij de tribunes inderdaad volledig in vlammen opgingen. Dus een naar bericht eigenlijk uit 1978. Maar 1979 was dit in ieder geval de hit We've Got the Whole World in Our Hands. En ik realiseer me inderdaad dat dit volgens mij best wel klopt. Aan de andere kant hebben ze dit ook wel een keer gedaan, volgens mij, toen ze gewonnen hadden. En toen hebben ze sowieso ook een studio ingekropen voor hetzelfde liedje. Dus één van de twee, zeg maar, mag u zelf kiezen of het antwoord A of B is. Of ze hadden gewonnen, of het is voor de nabestaanden van een brand. Ga ik even nakijken voor je, dan kom ik er zo bij je op terug. Dit is in ieder geval een liedje van heel erg lang geleden inderdaad. Ja, dat zijn toch de deuntjes, zeg maar, van vervlogen tijden. En dat zijn de herinneringen die u kunt ophalen bij dit programma. Dit is 100% vinyl op Forst Veluwezoom en RTV 794.
1: Het moment dat de naald het vinyl jaagt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.

Johnny Remember Me, ja, dat was ook vele uitvoeringen. Dit was meneer Leenten die dat inderdaad zong. Ik heb even uitgezocht en dat was net zij inderdaad. Nou, dat is alle twee een beetje waar eigenlijk. Maar dit liedje van Nottingham Forest, dat werd gezongen omdat ze in 1978 werden ze kampioen. En het punt is dat in Nottingham heb je twee voetbalclubs. Dat is natuurlijk een lokale rivaliteit. En als je dan een keer wint, dan heb je dus een popgroep die ook samen met jou een liedje zingt in de studio. We've got the whole world in our hands. De nare aanleiding inderdaad was het gelukkig voor dit liedje niet. Het is wel zo dat, wat ik net zei inderdaad, die brand was niet in de jaren 70, maar het was 11 mei 1985. Dat was de bekendste stadionbrand in Engeland in de jaren 80. En dat was in Bradford City. Daar kwamen 56 mensen om het leven en honderden mensen raken gewond inderdaad. Dat was het de Valley Parade Stadion in Bradford, Engeland inderdaad. Dat was een zeer trieste aangelegenheid daar in 1985. Daar doen we gelukkig niet veel mee, want dit is het programma 100% vernieuwd. Maar herinneringen ophalen kan natuurlijk ook wel met nare gebeurtenissen te maken hebben in dit geval. De stylistics die vinden het allemaal wel prima, want die zeggen ik ben gewoon een beetje in verliefd, zeg maar. I'm stone in love with you. En het is grappig, want het is een Spaanse verpersing. Estoy locamente enamorada de ti. Dat is dus de Spaanse vertaling, zeg maar, van wat ik net opnoem. En de stylistics, die hadden er ook niet mee. Hier bij 100% vinyl.

Nou, dat was een hele gave uitvoering eigenlijk. De Stylistics waren dat. And I'm stoned in love with you. Je weet dat ik wel eens een platenbeurs bezoek inderdaad. En dan koop ik ook wel eens een kat in de zak, zeg maar. Nou, dit is zo'n katje, wat op zich geen katje is, maar... Ja, maar dit is alleen maar het begin van Ik ben zo vrolijk. En daarna stopt het.

Ja, daarna zingt hij niet meer. Nee, dan gaat het alleen maar op deze manier verder. Ja. Het is de achterkant van het singeltje Suzanne. Wat een cover is natuurlijk van Leonard Cohen. En die gaan we ook draaien, maar niet de versie van het singeltje. Want dat is het katje wat ik bedoelde. Het nummer is prachtig, maar hij heeft het opnieuw ingezongen. Dit nummer ook eigenlijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Heeft hij opnieuw ingezongen. En dat, ja, dat moet je maar mooi vinden. Ik zoek altijd nog een versie die ik vanuit mijn herinnering ken, zeg maar. En dat is de volgende. Dat komt van een album, 12 jaar Grand Gala du Disc. Presentatie Willem Duis uit de jaren 60. En hij zong destijds dit nummer ook opnieuw in. Dus ja, wat is dan het origineel? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het album is fantastisch. En we gaan het wel even draaien, inderdaad. Mooi. Suzanne, inderdaad, met zijn uitvoering van Herman van Veen. Oud nummer van Leonard Cohen. Maar wel een prachtige uitvoering. Hier is Suzanne. MUZIEK

Het is een werkelijk prachtig nummer. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Suzanne van Herman van Veen. Ik dacht altijd dat Leonard Cohen inderdaad dat was met het origineel. Het origineel is van Judy Collins, dames en heren. Ik wist het ook niet. Maar daar gaan we even een klein stukje van laten horen inderdaad van deze dame. Dan klinkt het namelijk zo.

0: Die heeft dat als eerste in Amerika uitgebracht in 1966. Leonard Cohen was wel de schrijver. Dat was dan het origineel. Verder is het door een heleboel mensen gecoverd. Waaronder Herman van Veen in Nederland natuurlijk het meest succesvol. Maar in Nederland ook Frank Boeien en Neil Diamond, Roberta Fleck, Peter Gabriel. De lijst is lang van mensen die dit gecoverd hebben. Maar het origineel van Judy Collins is toch ook wel heel erg mooi. Allen waardeer ik toch wel heel erg inderdaad de stem van Herman van Veen met zijn vertaling hiervan. Want dat deed hij wel zelf, het vertalen. Met Suzanne. Verder, als je Suzanne intikt in de hitlijst, kom je een heleboel Suzannes tegen. Maar deze vind ik dan toch wel het meest mooie. We gaan nog even verder met het album van 12 jaar Grand Gala du Disque. Want er staan nog veel meer nummers op. Deze ook bijvoorbeeld, I Take It Back van Sandy Posey. En ja, dat is ook weer zo'n hit dat je zegt van, oh ja, dat was toen. I'll Take It Back.
1: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: better to be loved than it is to love.
1: Ik heb het originele singeltje ook nog ergens, maar dan is die echt mono. Dus deze was wel stereo gemaakt door de platenmaatschappij, zeg maar. Deze verzamelalbum gaan we even omdraaien, zoals dat heet. En dan vinden we aan de andere zijde van dit nummer. Daar staat dus dat stukje van Willem Duis. Die begint dan te praten en heeft een heel verhaal over dat gala. En dat
2: was... Grand gala du disque.
1: Ja, dat dus
2: nou,
1: inderdaad.
2: Dat zijn vier woorden die mij als presentator, jurylid... Edison-uitreiker en ex-organisator.
1: Hij was wel bescheiden. Ja, dat was wel. Maar dan slaan we even over dat stukje, want ik wil terug naar het nummer van de Bee Gees. Dat is namelijk eigenlijk het eerste nummer. Lonely Days van Bee Gees van het album Grand Gala du Disque. En ja, dat zijn toch ook wel weer de klassiekers. Ook in stereo.

Ja, Bee Gees inderdaad. En, oh, ik heb een beetje te hard staan, geloof ik. Bee Gees met niks minder en niks meer. Nee, zeker niet. De Grand Gala du Disque album hebben we nog steeds op de draaitafel liggen. We gaan nog twee tracks daarvan draaien. Maar die moet ik even klaarzetten. Dus dan heb ik even een muziekje voor u. Waarvan je zegt van, oh ja, dat is waar. Dat kan ook nog even. Geef ik u gelijk even de tijd om even pen en papier te pakken, zeg maar. Dat was vroeger zo, ja. Moest je een briefkaartje sturen, dat was wel grappig. Dat gebeurt natuurlijk niet meer. Nee, tegenwoordig gaat het allemaal via internet, dus stuur gerust een mailtje. Als je zegt, ik zou ook wel iets willen doen bij de omroep. Nou, dat kan goed. Dat kan goed. We hebben mensen genoeg nog nodig, zoals het heet. En met veel plezier zullen we je met open armen ontvangen voor een kopje koffie. En wie weet wat je allemaal nog kan betekenen voor deze omroepen, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk eigenlijk RTV Veluwezoom, RTV Voorst en RTV 794. Het zijn eigenlijk drie, waarbij Voorst Veluwezoom al een paar jaar geleden één werd. En nu eigenlijk het hele programmeringsverhaal in elkaar aan het schuiven is. En als je kijkt naar de toekomst, dan zal dat alleen maar nog meer regiovorming gaan worden, zeg maar. Dus hou ons in de gaten. Kijk gerust op de website van voorstveluwezoom.nl, maar ook op die van RTV 794. Daar vind je eigenlijk van alles wat te maken heeft met de omroepen. En zoals dat, ja, zoals dat bedoeld. Ik zit gelijk even een beetje te kijken naar. Ja, dan ga ik even. Ja, ik heb hem zo'n beetje. Ik moest hem even klaarzetten. Dus ja, dat doe ik tegelijkertijd. Met mijn koptelefoontje. We gaan de grootste tegenstelling draaien van dit album wat er maar bestaat volgens mij. En twee tracks. Tegen het einde van het programma koop ze al twee nog te draaien zijn. Freddy met jonge Koen Boutwieder, een Duitse slager. En daarna de Golden Earring. Ja, nou, dat is toch wel de grootste tegenstelling, of niet? Goed, dat is wat dat betreft. Hier is inderdaad dan Jongen, kom bald wieder van Freddy. En daarna de Golden Earring.

dit soort muziek nou leuk vindt, dan moet je op zaterdagmorgen luisteren om 10 uur Moeis Lustre. Daar hebben ze sowieso in dialect natuurlijk dit soort liedjes inderdaad. Zeemansliederen, et cetera, speciale kwartiertjes. Ja, dat is nog steeds een leuk programma om te luisteren. Dialectprogramma Moeis Lustre, zaterdag om 10 uur. En hier zei ik het al, Golden Earring. Hij zal net niet helemaal het halen tot het nieuws. Maar we gaan wel er een groot stuk van draaien. Just a little bit of peace in my heart.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik dacht, laten we hem een keer helemaal draaien. Gewoon de volledige track van de album. Natuurlijk Dr. Buzzard's original Savannah Band. En Cherchez la Femme. Oh, oh, oh. Een hele lange uitvoering is het inderdaad, maar wel erg mooi. Je hebt een zangeres gehoord die was als Corrie Day. Ja, Corrie Day heet de dame. Dat ik kwam ooit een keer een los plaatje van haar tegen. Dacht ik, hé, die naam ken ik. Natuurlijk van Dr. Buzzard's original Savannah Band. Dat was natuurlijk de drijvende kracht daarachter, August Darnell. Dat mag ook duidelijk zijn. Nou, we zijn weer afgetrapt, zeg maar. Een hele goede morgen.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Oh, verkeerde tune. Dat moet ik in het andere programma. Wacht even. Deze moeten we eens hebben. Nou, weer een fijn beginnen van deze aflevering. Dames en heren, we zitten alweer in augustus. Ik lispel een beetje, maar dat heeft te maken met dat tandarts allemaal met mij aan het doen is. Dus ik zal proberen te articuleren. Het grappige is, in het Frans heb ik het minste last van de uitspraak, zeg maar. Ja, je schijnt de S, zeg maar. Die maak je met je ondertanden, ja, ook wel. Maar daar kun je toch een beetje zonder mee, zoals dat heet. Dus ja, we gaan kijken wat het gaat brengen. Het moet het allemaal beter en mooier maken, zeg maar. Maar tot dat tijd zal ik me af en toe een keer verslikken. Dat is weer even verslikken. Dat is een lastig woord. De chef van Sherry. Dat is hem een beetje, zeg maar. Goedemorgen, het is maandagmorgen als je op RTV... Nee, als je op Voorst Veluwezoom luistert. Oh, dat is ook een lastige. Voorst Veluwezoom. En dan is het alweer 3 augustus, dames en heren. 3 augustus, mag ik even noteren in de agenda. 2026. En dan is het natuurlijk woensdag. Ja, dat is alweer de 5e. Wat gaat het ontzettend snel. Augustus, dames en heren. En we hebben toch alweer wat hitte gehad. Straks meer daarover in het weerbericht. Ik heb ook de platenbeursagenda weer voor je klaargezet. Het vergeten vinyl heb ik ook voor je klaargezet. Het Sinatra-moment doen we ook vandaag. En heel veel heerlijke muziek natuurlijk. Want dat is natuurlijk het kenmerk van dit programma. Ja, origineel van vinyl met kraken en piepen en krasje. Dat is deze ook een beetje de komende. Ja, licht crackled, zeg maar. Ja, dat staat dan... dat staat een beetje zo. Als je die plaatjes koopt via internet, via Discord... Dan zaten we, kleine gebruikssporen heet dat. We krijgen binnenkort weer een nieuwe zending. Dus jammer dat die nog niet binnen was voor deze week. Maar volgende week om wat om eruit te kijken, zoals het heet. Sugarloaf, Jitty Corbetta. Don't Call Us, We Call You. Dat is natuurlijk ook wel een prachtplaat uit 1976. Nee, was het 74. Ga ik voor je opzoeken. Sugarloaf, Jerry Corbetta.

1974. Sugarloaf en Don't Call Us, We Call You. Ja, nou, dat is wel mooi. Wat gaat hij nou een pingeltje of niet? Nee, dat is gewoon de telefoon op het plaatje, zeg maar. Grappig met die druktoetsjes die je dan hoort, zeg maar. Dat is helemaal niet meer van deze tijd. Maar er is een hoop veranderd, ook wat betreft telecommunicatie. Wat niet veranderd is muziek. En dit is het nummer van Natalie Cole. Eigenlijk is het tophit destijds geweest, This Will Be. Gaan we niet draaien. We draaien de achterkant speciaal voor onze gewaardeerde collega. En een van onze vaste medewerkers, zoals dat heet. Ja, en ze zingt over Joey. Nou, hoe leuk kan dat toch zijn, toch? Joey, meneer Dekamp, deze is voor jou.

Joey geeft niet echt thuis. Joey, ik zal wel. Dus blijf maar roepen naar hem. Joey, inderdaad. Antwoord nou toch naar dat meisje. Natalie Cole. En eigenlijk is het This Will Be. Ga ik omdraaien. Dat is de prijs 2 voor de prijs van 1, zeg maar. En ze bezingt Joey in een toch wel passievol nummer, mag ik wel zeggen. Dus nou ja, dat hebben we toch ook weer eventjes gedraaid hier. Wat we ook draaien is het plaatje zelf. Die draaien we eventjes ter plekke even om. En dan gaan we inderdaad de hit zelf even draaien. This Will Be. Hier is Natalie Cole bij 100% vinyl. En goedemorgen.

wel schreeuwt, hoor, die Natalie Cole. Maar ze maakt hele mooie muziek. En ik moet zeggen inderdaad, ze heeft met haar vader ook een aantal duetten gedaan. Zelfs toen die man overleden was. Dat is natuurlijk technisch allemaal mogelijk tegenwoordig in de studio's. En ze heeft een aantal kerstliedjes opgenomen. En dat is wel een fantastisch nummer inderdaad. Natalie Cole draaide wij. Een tophit in de USA. En dat was This Will Be. En ik weet uit mijn hoofd niet uit welk jaar dat is. Oh, die staat op het hoesje, dat is heel makkelijk. Nee, 1975. Waar zijn we aan toe? We zijn volgens mij toe aan de platenagenda. Maar het zijn er niet zo heel erg veel volgens mij. Nee. Dat raakt ook wel een beetje inderdaad. Ik moet dus nooit weer een keer. Door de warmte, dames en heren, in de studio gaat het niet allemaal helemaal lekker, zeg maar. Nee. Dus maar een kort agendaatje inderdaad doen dan. Want de muziek dat moet ook een beetje netjes blijven klinken natuurlijk. Binnenkort is eigenlijk in augustus, zijn er niet zo gek veel in de omgeving. Ja, zaterdag 29 augustus, dan hebben we in Barneveld de platenbeurs. En 19 september, dat is nog heel ver weg, dan is het in Kampen een platenbeurs. Ik zal eens even kijken of ik nog een ander lijstje kan vinden, zeg maar, met wat meer recente data. Maar dat is vaak niet in de omgeving, zeg maar. Dus ja, eigenlijk is Barneveld nog het meest dichtbijzijnde, zeg maar, qua data. Maar dat is ook eind van de maand pas, 29 augustus. We hebben hem genoemd. We zullen hem nog niet langs laten komen, zoals dat heet. Heel goedemorgen. Als je op RTV 794 luistert op woensdag, nou, van harte welkom. Maar natuurlijk ook op de maandag Voorst Veluwe zo. En wij draaien muziek uit de vervlogen tijden van het vinyl. En dat doen we onder andere met deze. Hier is Hot Chocolate. Niet de tijd van het jaar voor Hot Chocolate. Nee. Zelfs niet voor een kou. Ja, hoewel, vroeger op het strand. Zo'n flesje. Ja, dat was dan maar wel leuk natuurlijk. Een rietje. Hot Chocolate draaien wij. En Everyone is Winner.

onze winner natuurlijk. Hot chocolate. Vele hits hadden ze inderdaad, maar we laten het toch even voor wat het is. De platenbeurs heb ik gevonden trouwens, want dat was inderdaad, ja, dat was wel grappig. Want die muziek zelf van de platenbeurs, of de muziek, de agenda zelf, die haalden wij van Let's Groove. En die agenda is verplaatst naar een andere website. Dat heet tegenwoordig Boekenbeurs. Ja, Boekenblues en platenbeursagenda. Nou, dat is dus een ander plekje, maar hij is gevonden. Dus we hebben hem op onze computer opgeslagen, zoals het deed. Maar elke week kunnen we dat netjes oplezen. Alleen het is wel de landelijke natuurlijk. Dus ja, er zijn wel dingen bij die misschien de reizen niet waard zijn. Tenzij je zegt, nou, ik heb zo'n kaartje gekocht voor heel Nederland, voor de spoorwegen. Dat kon trouwens tot vorige week. En dan kun je naar Groningen. En dat is op 6 augustus. Hebben we de platenbeurs op de Vismarkt. Dat is van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags op de Vismarkt in Groningen. Dan hebben ze in Leeuwarden, dat is, als je toch in het noorden bent, dan kun je er ook naartoe rijden natuurlijk. 7 augustus, dat is een dagje later, 2026, platenbeurs Leeuwarden. Ook van 10 tot 5 uur 's middags op het Waagplein. Dan kun je 8 augustus, dan kun je naar de Agnietenkapel in Gouda. Nou, dat lijkt al iets dichterbij in ieder geval. Dus dat moet ook goed komen. Dat is platenbeurs Agnietenkapel in Gouda. Zaterdag 8 augustus. Een prachtige Agnietenkapel. Een kleine platenbeurs. Maar zeker de moeite waard, zoals dat heet. Dan hebben we nog even verder wat te scrollen. Nee, mis dat er even voor deze week niet op. Zal ik even kijken of we nog verder wat hebben de komende week. Dat is jammer genoeg weer zo'n... Ja, zo, ja. Als je, oh, dat kan wel. Als je, hé, dat is wel leuk. Kijk, als je op vakantie bent, in Zierikzee bijvoorbeeld, dan kun je ook 8 augustus terecht. Daar hebben ze ook een platenbeurs van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Locatie op het Havenplein in Zierikzee. En daar komt die Hummelo, dames en heren. 9 augustus. Voor het eerst is er een platenbeurs in Hummelo. Dat is toch nieuws wat je als lokale omroep zeker moet melden, zeg maar. Er wordt een mooie platenbeurs, maar natuurlijk heel veel vinyl, gebruikte plaatjes. Singles, maar ook extra veel normaal platen en piratensingles. Dat is een nieuwe omgeving, hè. We hebben niet voor niks die groene vlag met dat kruis erop. Platenbeurs in Hummelo, 9 augustus, tussen 9 uur 's morgens. Lekker vroeg beginnen. En dat is dan tot 4 uur 's middags. Ja, we gaan wel op tijd weg natuurlijk. We moeten wel natuurlijk een biertje kunnen drinken aan het eind van de middag. Dat is hem zo'n beetje, dus dan houden we reetjes voor wat het is. Had ik nog meer klaarstaan? Nou, ik dacht dat wel. Maar die heb ik niet het naaldje klaargezet. Dus ik was weer zo met u aan het praten natuurlijk. Ja, dat kan af en toe. Back to life, hier is Soul to Soul.

Ja, toen begon die bijzondere namen allemaal een beetje in het praten binnen te komen. Produced en mixed by Jazzy B en Nelly Hooper. En dat was natuurlijk Soul to Soul, Back to Life. Stond nummer 1, dames en heren, in 1989. Daarmee gingen we terug in de tijd. 18 weken genoteerd, Back to Life. However do you want me? Nou, dat is natuurlijk nogal een uitdaging. Of een uitnodiging eigenlijk. ABC'tje, zoals dat heet. Ja, the king has lost the king without a crown. Dat zijn wel hele mooie. De achterkant vind ik trouwens een interessant nummer. Daar staat de Look of Love live in Boston. Gaan we misschien nog een keer draaien, maar daar hebben we een apart programma voor tegenwoordig. Ja, daar ga ik wat meer over vertellen, maar nou nog even niet. Nee. Dit is ABC, The King Without a Crown.

do I get to tell my story?

0: Ja, yeah,
1: de betere muziek uit de jaren 80. Natuurlijk ABC en King Without a Crown. Op het randje van 1987. Op weg naar 1988. Kwam niet hoog, nummer 25. Wel 9 weken genoteerd. Aan de grote hits van hun waren natuurlijk The Nights, You Murdered the Love. Een hele bekende natuurlijk. Ja, er waren wel grote hits van die jongens inderdaad. ABC hoorde je hier bij 100% vinyl. En ja, ik hoop dat we het nog lang mogen maken voor je. Want het is jaargang 19, dames en heren. Dat wou ik nog even zeggen. Dat is toch wel dat je zegt, nou, dan zijn we toch al een tijdje onderweg. Volgend jaar feestje.
2: Het moment dat de naald het vinyl jaagt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
3: Voorst Veluwe Zoom.

0: Eendags vlieg uit 1974, The Moments and What Nots. En ja, dat was wel grappig. Girls heette dat nummer, maar het is echt de enige die ze gehad hebben. Stond wel nummer 1. Ja, 9 weken genoteerd. 1975 opgenomen. En 1975 in de zomer was dat een hit inderdaad. Girls van The Moments and What Nots. Ja, dat is toch ook wel weer een plaatje zeg van, oh ja, toen.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weerbericht tot met vrijdag voor je. En dan moet ik eventjes mijn goede schermpje erop. Ja, zo. Tot met vrijdag heb ik hier het weerbericht. En dan kijken we even naar de temperaturen. Vandaag en morgen is het weer tropisch. 33 graden op de maandag. 31 graden dinsdag. En dan zakt het gelukkig woensdag alweer wat af. Want vrijdag noteren we weer 22 graden. Dus het zijn pieken en dalen. S'nachts gelukkig, ja, dinsdag is wel een klamme nacht nog, 20 graden s'nachts. Maar dan gaat het gelukkig dan weer naar de 16 graden s'nachts. Weer ramen openzetten en dan weer een beetje slapen. Wind is heel de week in het zuidoosten, zuidwesten, windkracht 3. Het waait wel een klein beetje, maar ja, die wind zorgt in ieder geval voor dat je in ieder geval, ja, die westenwind en zuidwestenwind, daar komt wel een warme lucht mee natuurlijk. Want hij gaat vrijdag draaien naar het noordwesten, windkracht 2. En dan wordt het weer 22 graden en 14 graden s'nachts. Het is dus inderdaad vanaf dinsdag lokaal kans op een bui, dat wel. En vanaf woensdag geleidelijk koeler. Dat is het weerbericht van Voorst Veluwezoom en R2794 voor de komende week, dames en heren. Ik heb een funky plaatje klaargelegd. Ja, Wild Cherry. Oh, dat is lekker. Play that funky music.

76 Wild Cherry and Play That Funky Music. Ja, ik moet zeggen, dat is toch wel een van de betere, zeg maar, als je het over plaatjes uit de jaren 70 hebt. We draaiden dat ook graag met de disco destijds. Wat heb ik nu meer voor je klaar liggen? In 1900, en dan moet ik even terugschakelen, zeg maar. 1988, daar was een plaatje van de Christians, een hit, Harvest for the World. Maar het origineel is van de Isley Brothers en dat was vele malen ouder. Dat kwam uit 1976. En als ik het dan heb over Ernest, Marvin, O'Kelly, Ronald, Rudolph en Chris, wat hebben die gemeen? Nou, dat ze allemaal broers zijn van elkaar. Die heten allemaal met hun achternaam Isley. De Isley Brothers en Harvest for the World.

Niet iedereen kon het waarderen, maar het was wel de originele soundtrack van de motion picture soundtrack It's My Turn. Was natuurlijk Diana Ross, stond nummer 31 en 6 weken genoteerd, bleef het maar in de parade. Ja, ja, wel gecoverd door Aretha Franklin en door Anita Meijer. Mijn beurt, kan ik me niet bij voorstellen, It's My Turn. Nee, laat dat nou maar niet doen. I Just Died In Your Arms. Nou, dat is natuurlijk ook wel vervelend. Maar de Cutting Crew had er een liedje over gemaakt. En die ligt op de draaitafel. We gaan terug naar 1986.

just died in your arms tonight. The Cutting Crew uit 1976, dames en heren. Ja, dat zijn de mooie ruiten jaren 80. Ik kon hem helaas wegdraaien, want anders hebben we geen tijd meer voor ons Sinatra-moment, zoals dat heet. En dat komt er nu aan, want ja, de drone gaat de lucht in. Nee, dat is niet de drone, nee. Dat is de chatjoen, dat moet ik niet hebben. Waar is de drone gebleven? Ik zo, ja, daar gaat hij al. Nou. Wat een chaos, zeg, aan het einde van het programma. Sinatra-moment. Frank Sinatra, wat gaan we krijgen? De drone gaat het uitzoeken, dames en heren. En de drone gaat langs de vakken. En waar komt hij tegen? Hij gaat terug naar de regio. 1960, dames en heren. Ja, echt waar. River, Stay Away From My Door. Recorded in Los Angeles. Hier is Frank Sinatra, dames en heren.

overstromingsproblemen van Frank Sinatra uit 1960. Dit was weer aflevering van 100% vinyl. Ik heb geen eigen tijd meer voor volgende plaatje eigenlijk, helaas. Sheila E. draaien volgende keer wel nieuw met Glamorous Life. Maar dat zijn de laatste klanken van dit uur, zeg maar. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer, volgende week en woensdag en zaterdag. Dag.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Short Now.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ja, en dan is het ineens even die stille. Erik die doet alles wat mogelijk is. En ik heb vertraging op mijn koptelefoon. Hij loopt een rondje tussendoor. Ja. Goeie man, luisteraars. Een hele andere begin als normaal. De MD wil eventjes niet zijn werk doen. Is blijkbaar van zijn vertrouwde plekje af. En daar kan het ook aan liggen. Want we gebruiken vandaag ook een paar MD's. En dan hebben we drie van die machines die je dat kunt behappen. Maar als ze omgewisseld wordt, sommigen binden wend aan een bepaalde MD dat er altijd in de mond zit, met dat toestel blijkbaar. Ja, soms dan denk je toch dat het toestel leeft. Maar goed, Erik die giet er zachtzinnig mee, maar die sprak ze heel streng al. En dan zal ze het zo weer doen. Zoals ik al zei, goede man, luisteraars bij RTV 794 op deze nog wel zonnige zomerzaterdag. Vandaag zit Erik Daams weer helemaal spik en span achter de knop van de schuurfiets. Deze week is hij al twee keer naar de sportschool geweest. Dus hij kan er helemaal fit aan beginnen. Wat doet hij in deze pro-stoel of spuldeuzen van 8 augustus? Mijn naam is Corrie en ik mag vertellen welke plaat is wie voor me draait. We hebben weer een hele mooie verzameling bij elkaar geraakt. En zoals de Grunniger zegt, alles uit Grun. U hoort fascies van de Strootklankjes en Edestaal. De MD's met muziek van Hans den Haven en Edestaal. En een paar vrouwlui van de MD Afslag Noord uit 1987. Dat was trouwens nog met via een collega van Radio Hardenberg. Wordt toevallig contact mee aan Willy Woning. En voor de liefhebbers is er natuurlijk een stukje cabaret. En deze keer gaan we naar West-Friesland, oftewel het Noord-Hollandse gedeelte van Nederland. En doorprotsen het West-Fries. En dan horen we Corvo's praten over Harrybuur. En dat is toch een wonderlijk figuur, die Corvo's. Want eigenlijk is het een padjakker die zijn buurman Betty zwart maakt. Maar goed, wel op een mooie gekleurde manier, kun je wel stellen. Maar wie begint met muziek uit Warffum in de omgeving van Delfzijl? Wordt trouwens ook op de dijk de herinneringsmonument steed van Ede Ulfert Staal, de Grunningere koning van de streektaalmuziek. Hij was met zijn hele wezen en deze streek verslingerd. Oost-Groning, dat bleef in zijn hart zitten. En als hij maar even kon, dan zat hij weer fascist te screamen. Of zijn accordeon, of een harmonium toen nog. Zo'n trappenrochel was door AT Nieuws. En dan moest hij zelf de lucht maken, ja. En dan trappen en dan gelieken, bizing. Dus hij had goede long. Maar luister maar eens naar zijn omschrijving van het ontbijt.
1: De boeren vliegen over het land, op plaai op zoveel en op zand. Van elk en een het vuur in de kop. Kamische luiden er alweer in, ben oes zo lood, dat is niet te min.

klaaien worden op de wasreek hong. En kuster het een liester zong van elke nijn het vuur in de kop. Mijn nootje kocht zich een eigen bit, omdat haar al nooit goud meer zit. En wie woont van het gerabbel wel eens op.

Ja, dat was een kort nummer en wie verbaast ons al van... Hey, dat is wat anders, maar blijkbaar is dus MD en Betty door elkaar geschud... en stiet alles op een andere plek. Dus ja, niet alleen de MD-spullers, maar ook de MD's wilt wel eens een beetje dwars zitten. Wie komt nu op de cd van de Strootklinkers? De cd heet Strootje Om. Dat is eigenlijk de muzikale fanclub van Ede Staal. De Strootklinkers uit Harkstede. Ze hebben ook een speciale cd gemaakt met versies van Ede Staal. Met de namen Zien Toentje. En dat betekent dat ze ja, eigenlijk van dan wiest op het nummer wat erop staat, Mien Toentje. Dan komt hij ja, over een paar maanden, denk ik wel, op hem daar dan speciale aandacht aan de Strootklinkers gaat besteden. En wellicht dat ik door de weken nog even met ze kan praten voor een opname. Dus wie doet nou even wat rustig aan, want wie gaat luisteren naar Sloopzacht.

soms zit stoer te golf. Voor die is dit om te ontsloven.

Ja, hier klinkt ook mooi de hele samenstelling van de band uit Harkstede. Ja, deur. Want ja, als er nou ook nog Adrian Farmer erbij is, die dan op met zijn eigengebouwde gitaars allerlei dingen kan spelen. Prachtig klinkt dat. Wie gaat nu deur? Even kijken. Wie komt nu op de MD van de afslag Noord? De RTV Noord die gaf toen in de 70e, 80e jaren MD Zuid voor lokale omroep. Om de streektaalmuziek veel bekender te maken. En dat was dan toevallig Grunnings. En een van de artiesten, dat is Via Buze. En als je dan hebt over iemand die breed inzetbaar is. Niks was heel te gek. En alles kon ze aan. En ze was ook sowieso de koningin van de Groninger streektaal. En de andere muziek. Dit is de artiest. En als je dan nu eens luistert naar het nummer van deze MD. Dan hoor ik Dein Stem. En

Via Buse, ja, wat een stem, hè. Maar ook Sascha Veld, die heeft het plekje gevonden op deze MD van RTV Noord uit 1997. Zoals vele Groningers bezinkt ze zeker haar land. Mijn land, zoals ze noemt.

0: Ja, en dan binnen we alweer aan de kom bij de tijd dat het, ja, dat de cabaretiers alweer wakker zijn. Dus we dachten van, nou ja, zo'n beetje versteld van, rond 9:30 dan moet het lukken. Dan ben ze uit de slaap, maar dan kunnen we zeggen van, jongens, hij nog wat te vertellen. En dat zeggen we ook tegen Cor Ros uit, ja, uit de buurt van Alkmaar. Daar praat ze dan ook over de schuiten van de buiten. En Cor is blijkbaar niet zo groot op haar buur. Maar ja, er valt altijd wat te vertellen over hem. Want wat hij soms doet, nou, luister maar eens wat hij allemaal bedacht heeft.
1: Ik weet niet of jullie mijn buurman Harry kennen. Maar dat is ook een hele interessante kerel, is dat. Harry heeft namelijk twee linkerhanden. Het is vanzelf een bar rot gezicht. Maar bij de gemeente konden ze hem heel best gebruiken. Nou, is je dochter zo'n kerel met drie handen, daar kunnen wij altijd aan verdienen. Want als je naar bomen rollen binnen en die hand, die heb die bal in de hand, dan kan die ook er eens rusten. Dan kan die jaren linkerhand gewoon doorgaan. Nou was de les een klein misverstandje door ontstaan. Want die handen hadden elkaar niet goed begrepen. Dat die Boyle, die komt in Harry's in je poot terecht. En dan loopt al 11 jaar in de ziektewet, zal ik maar zeggen. Maar het is een bar interessante kerel. Hij is 54 jaar, is les trouwd met een mooitje van 72. En die krogen nou in november of december, hoor, dat wil ik afwezen. Dan krogen ze het eerste kindje. Ik zeg nog tegen Harry, ik zeg, kerel, ik zeg, jij hebt toch maar een zoot geluk, hè. Ik zeg, op die leeftijd nog vader worden, nog trouwen. Oh ja, zoot Harry, ja, zoot, je moet een beetje geluk hebben. Ik zeg, maar hoe kon je vandaag aan de dag nog aan geluk? Hij zou de mooie hoefwijzer aan de muur hangen. Hou ik dat thuis ook, Dijn? Hele muur ondersteboven lijsten. Had ik vergeten de Peter af te halen. Maar afijn, ik zeg ook tegen Harry, joh, ik zeg, dat is toch een pracht met jou, hè. Trouwen, nou ja, hij zou het zo mooi is dat allemaal niet, hoor. Want dan zou ik nog mijn schoonmoeder van 96 ook nog over de vloer. Nee, wat eerlijk, mensen, laten we eerlijk wezen. Met schoonmoeders moet je zuiver geluk mee hebben, eerlijk waar. Ja, wat ik zei net tegen Harry, ik zeg, hoe is jouw schoonmoeder? Nou joh, hij zou het mooi schoonmoeder, dat is een engel. Ik zeg, dan heb jij geluk, die van mij leeft nog. Kwam je verleden week, kwam je bij me, had hij nog zo'n hoop modder. Had hij nog in zijn tuin liggen en hij zou het kort, zou jij niet even helpen willen om die hoop grond weg te krijgen? Ja, ik zeg, ik ben nogal een beetje gek. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, we graven gewoon een gat. En dan gooien we... Ik zeg, we graven gewoon een mooi gat en ik zeg, dan gooien we die grond erin. En dan ben we van die troep af. Waar een mooi gat groeven. Je hoop grond erin. Weg was die hoop grond. Ja, zat Harry. Hij zat, nou hebben we weer een hoop grond. Ik zei, ja, dat had ik je eigenlijk direct wel zeggen kunnen. We hadden eigenlijk twee gaten graven moeten. Maar het is ook zo'n... Het is ook zo'n mirakele... Het is ook zo'n mirakele goeie kerel, hè, die Harry. Hij is altijd blij. En dan verleden week kwam ik hem teugen, zijn hele gezicht in het verband. Alleen zijn ogen, zijn neus en zijn mond waren bloot. Hij was alles dicht. Ik zeg, Harry, hoe kijk dat nou, joh? Ja, hij zei, daar heb ik me vanmiddag een barpik. Oh, ik zeg, dan moet je niet lullen, een barpik. Ik zeg, mijn man heb er ook wel, er is een barpik. Ik zeg, dan deed mijn moeder deed vroeger altijd een beetje zo en op in een pleistertje. Dan was dat zo weer over. Ja, dat weet ik wel zo, Harry, maar hij zou dan heb jouw moeder hem wel nooit doodsloegen met de schop. En dat had zijn vrouw wel dan, dat begrijpen jullie wel. Nou heb je hier ook voor liefhebberij, heb je hier naar varkens bij. Ja, en hij heeft mirakele beste zeugen, eerlijk waar mensen, dat is verschrikkelijk. Zulke beste zeugen als Harry heeft. Hij heeft de laatste dag 3 verkocht aan Amerika voor harttransplantatie. Vorige week is er nog weer eentje, nee dat was al eerder. Voor Rusland eentje, die hebben ze in een raket stopt. Die is nog heel boven bij de maan geweest. Die is laatst teruggekomen met 14 biggen, die is in de lucht naar dek door die grote beer.

0: Ja, de techniek. De techniek staat voor niks vandaag aan de dag. Maar dan heb je ook naar een varken lopen thuis met een houten pol. Want ik was les bij hem. Ik zeg, Harry, hoe komt dat varken nou aan dat houten pol? Nou, hij zou dat zelf je vertellen. Hij zei, dacht je nou dat ik hartstikke gek ben? Als ik één keer snet eten wil, dat ik een heel varken slachten ga. Maar mensen, het is ook zo. Er wordt in het leven vandaag aan de dag een hoop eten, een hoop dronken. Maar te weinig schik maakt, vind ik de meesten. Maar als je nou zo'n avond hebt, als je nou eens lekker eten hebben en lekker dronken, eigenlijk te veel, dan kan het wel eens gebeuren dat je zomaar een raar gevoel in het lijf krijgt. Dat kan. Dat heb ik ook wel eens gehad, jullie ook wel eens. Dan krijg je van die sneersen zo en die skieters en... Maar daar heb ik een rijtje op. Als jullie nou van even thuis komen, of jullie hebben er eens zo'n avond dat je die buk zo raar doet, moet je even een paar citroenen uitknijpen. Dat sop drink je op. Ben je zorgens zo fris als mijn kind. Ik had verleden week ook naar Dijn. Ik had ook een heel raar lijf. Ik kwam om 4 uur thuis, s'nachts. Ik zeg tegen mevrouw, hij was citroenen met poortjes. Nee, zegt ze. Ik zeg, dan heb ik de kanaries uitknepen.
1: Ja, dan kom je zo ongemerkt weer bij de periode dat je weer even terug hebt gehoord op de werkelijkheid. We hebben nog wat muziek staan en op de cd van komen we ook Francine Kuiper tegen, of Kuiper moet ik zeggen dan, uit Appingedam. Ze is eigenlijk onderwijzer bij de plaatselijke Noorderpoort College. En ze heeft ook al een muzikale leven achter zich. Terug bij de... Dan kom je hier tegen bij de tuutjefluiters. En ze is een van de Groninger... Andrew Sisters. Maar het Nederlands... Ze zingt in het Nederlands. Het Engels, Duits en ook Portugees. Maar vooral in het Gronings. En dan kun je... Dan kun je zeker wel heen. Wie het luistert nu even naar Francine. Want ze heeft een... Oh, dat is even een lege knip, ja. Goed, ik wou zeggen, wat heb ik nu toch opgeschreven, maar ja. Nee, daar heeft ze te veel geld u de geven. Nou, wie zult wel horen hoe het net oplost.
2: Unos, dos, tres, cuatro.
3: Olé.

0: 2, 3, voi.
1: Oh nee!
2: Ja, dat was Francine Kuiper. Wiege Kompel in de, ja, zeg maar, de muziekkamer en het theaterhuis. En we gaan eens kijken wat er allemaal in de omgeving en in de wereld gebeurt. Want er zijn een aantal zaken die, ja, geen muziek zijn, maar wat toch wat bekendheid aan me komt. Want er is blauwalg af en aan het treffen. En ja, nu je de laatste tijd ook hoort dat hier en door wat plekken, zoals poelen en waterplassen, helemaal verdroogd bent, dan wordt het ook goed om even op te letten dat je met de hond gaat kuien, dat je in de buurt komt van plassen en waters. Want zelfs het Apeldoorns kanaal, dan moet je de hond niet water uit laten drinken. Want dan heb je kans dat ja, toch wel een keer met de peurtjes in de boom liggen. En dat wil je toch niet graag hebben. Dus hou dat in de gaten. Een ander berichtje wat ik hier ook bij me heb liggen. Dat betreft de Aziatische hoornaar. En dat is een hele grote wespe die aan nesten aan het bouwen is nog steeds. En er wordt waarschuwd om de bestrijdingsdienst te waarschuwen als er wat zien wordt. Met één wespen dan is er nog eigenlijk weinig of niks aan de hand. Maar hol even met de gaten als ze op een regie gaat staan, dan is er aan zijn nest in de buurt. En dan moet je toch gewoon waarschuwen. En er is een telefoonnummer voor 085-02-90-770. En dat is de organisatie Bestrijdingsdienst. En als je een mailtje wil sturen, dat is dan office, apenstaartje, bestrijdingsdienst.nl. En dan wordt centraal geregeld dat er een opruimingsploeg langs komt. Wie kijk even op de kalender van Voorsen en omgeving. Ja, dat is de aanstalten waar we weer maken voor het Cavente Kinderdorp. Ik kijk alvast even een behoorlijk stukje vooruit. Want van 25 tot 28 augustus, dan wordt de 42e Cavente Kinderdorp behouden. En dat is weer zo op, het, ja, op de feestweide. De kinderdorp altijd is, zeg maar, op de, achter de parkeerplaatsen tegenover de Canburg. Een ander verhaal is, er is 13 augustus in Emst. Dan is er tussen 10 en 2 een fietstocht langs lokale ondernemers en speciale punten in Emst. Een dagje Emst van 10 tot 2. En stoppies voor happies en drankjes onderweg bent overal duidelijk aangegeven. Dan kijk ik even recht vooruit op de computer en dan zie ik ook vandaag kan je terecht bij de Canburg. Jazz en Moorden natuurlijk. Nou, dan gaan we kijken weer even. Wat kregen jullie door vandaag in het aanbod? Carlos Xavier en La Luz die dan optreden. En de Soul Survivors. En dan wordt weer een middag met vele mooie muziek. En voor de weken, zolang de schoolvakantie is, dan is er nog steeds museummagie op de kindermiddagen bij de Philips Museum Hagedoorns plaatsen. En op de website van, kan je de laatste informatie door wat vinden. En wat betreft, nu we toch over een boerderie hebben, een boerderiemuseum, het Nederlands Zuivelmuseum heeft ook speciale middagen nu voor de kinderen, waar ze zich helemaal kunnen vermaken. Er zijn allerlei puzzels te doen die gaat over de boerderijen, het melk en wat er dan door nou mee gebeurt als het van de koe bij de fabriek aankomt. Ja, dat is heel interessant. En afgelopen weken kon je er ook kees en melk proeven. Dus of dat de komende weken nog komt, kijk gewoon op de website van het Nederlands Zuivelmuseum in Wortenvelde aan de Kanaaldijk. Ik kijk even naar de overkanten. Wie bent weer kloof weer met de lesteressie van het muziek te verwerken. En Erik, volgens mij heb je de CD klaarstaan van of de MD van Hans ten Haven. En is het bejoord en vergeten.

ja, Hans wordt vaker geleid door bestaande muziek en stukjes uit de tekst. En dat gebruikt ze dan weer, want de maken dan weer een heel versie van, omdat er wat gebeurd is in

0: Ja, dan giet het door helemaal in, duiken en zo. Zo heffen het een nummer, de Shadows Beyond, even dan helemaal omgezet naar het nummer Wichin.
1: Always come on in, let it roll. He picked up the club, and that's the noise.

the blue draw.

Ja, en dan. Ja, eigenlijk moet ik excuses aanbieden. Want de kwaliteit van het laatste deel van dit nummer, dat was een beetje onder de tafel, zeg maar. Of de microfoonnummer vallen was. Maar wie gaat het goed maken?

Want wie stapt over en gaat kijken weer bij de mensen van het internationale, zeg maar. Van de, naar de cd van de straatklinkers. En wie gaat op zondag man, maar ook door de weken. Je ziet ze de laatste tijd weer druk zitten over. Trouwens, aan het kanaalhek van de weken. Genieten zien ze vissen dus. Ze hebben er goed op belet. Maar aan de IJssel, door iedere kribbe was bezet. Dus zat van mannen ook wel zo weer dat ze elkaar waarschuwd hebben. Jongens, zondag man, wie gaat vissen?

Ja, dat was de fanclub van Edestaal. De, ja, ja, de Strootklinkers, wie gaat vissen. En wie sluit ook af met een nummer van Edestaal. De grootvaar van de Grunneurstreektaal. Die kans zag om de jeugd te raken met zijn streektaal. Heel vaak dus in teksten die inhoud hadden. Zoals als van je woorden. In Veluws als vier woorden. Dus maandag even de collega's langs een zeggen van... nou, ik mag u graag. Zeker ook ja, een klap op schouder of een hand. En... Want het scheelt zoveel bom en geeft zoveel kinderen de kans om verder te leven. Zoals in Gaza, Angola, Jemen, Congo, Oekraïne, Rusland, Syrië en nu maar op. Van die, en verder zelf maar op pad met as fire woorden.

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop Ja Blues. Is een programma van...
2: Jan Zegerving.
3: Ja, en dan binnen we ook zo'n beetje aan het einde komen van ons programma. Ja, we gaan er mee stoppen. En niet omdat we wilt, maar ja, de tijd is op. En dan moeten we er mee stoppen. Dus spullen met veel plezier weer maak. Soms waren de stukjes wel een beetje voor, maar goed, ik moest het kwijt. Wie bent Erik Daams en achter de knoppen zat en zorgen dat er alles op tijd gebeurt. En ja, ook bijzondere dingen. Als iets niet doet, dan wisten dat wij weer via een weg op te lossen. Dus dan kwam het wel weer goed. En mijn naam is Cor Orie en ik mocht de praatmeester uithangen. En vertellen wat er allemaal gebeurt en wat we doen op de radio. Bedankt voor het luisteren en tot volgende weken als we weer door Drenthe kuiert. En voor de komende weken, aju, pas goed op uzelf en kijk eens naar de buren wat er aan de hand is. En wie gaat naar huis?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: we ben geboren, we ben getogen. Mm-hmm. Nou, dat is even het eerste stukje wel van hoe wilt weten.
1: Ja, dat mag. Mijn va is Geit. Gerrit staat er in zijn paspoort. Mijn moe is Jacqueline. Wie noemt haar Jacques, of het algemeen.
0: Ja.
1: Ik ben geboren in Willepen. Ja, mijn ouders zijn nog steeds mijn grootste voorbeeld. Dus ja, nee, heel warm gezin.
0: Ja.
1: Heel liefdevol.
0: En hoe mooi meisjesnaam?
1: Van Doorn.
0: Van Doorn.
1: Ja, geboren in Neden.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou, ook weer leuk om te weten. Ja. En ik zei al, ja, je wordt één deze weken, laat er maar even op houden. Of één deze dagen, of één deze uren, kun je weer papa worden.
1: Mm-hmm. Ik hou de telefoon goed in de gaten.
0: Heel goed. We zijn dan weer op met op live locatie, maar dat zou niet doen.
1: Nee, doe toch maar niet.
0: Nee, hè?
1: Bij nader inzien, nee.
0: Maar al papa van een...
1: Ja, van een meisje. Jules heet ze. Trotse papa mag je wel zeggen. Dus ja, ik ben ook, we zijn heel erg benieuwd naar het...
0: En partner van?
1: Van Lieke.
0: Oh, kijk, ja. Nou. Dus ja, spannend de titel er nu weer aan zit te komen.
1: Zeker, spannend, leuk, ja, van alles.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat leuk. Ja. En je werkt bij Mens en Welzijn.
1: Ja, ook nog.
0: Kijk, en hoe lang werk je door alweer dan?
1: Sinds 2018.
0: Zo.
1: Ja, dat is al best wel een tijd.
0: Nou,
1: ja,
0: inderdaad, dat is alweer 8 jaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar met veel plezier, denk ik.
1: Unmundig, ja.
0: Ja, en kun je ook, volgens mij kun je je hart er ook wel in kwijt. In waar je vaardig heen bent.
1: Ja.
0: Wat doe je er allemaal?
1: Ja, nee, zeker. Ik heb mijn creatieve ei erin kwijt. Mijn sociale ei. Dus dat is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ook nog eens mijn passie voor sport, bewegen. Dus,
0: ja, drummen.
1: Ja, ja.
0: Nee. En wat voor dingen doe je zo'n beetje? Nu op dit moment, wat doe je de laatste tijd in Bulby, Mens en Welzijn?
1: De laatste tijd, ja, ik hou me onder andere bezig met valpreventie, fietstrainingen. Ik geef mensen 1-op-1 beweegadvies. Ik doe daarnaast ook nog de externe communicatie voor de organisatie. Dus
0: okay.
1: Ja, alles wat je in het voorste nieuws van ons leest, dat geeft via ketamine. Het is heel divers.
0: Heel divers. En valpreventie, want inderdaad, door schrijven jullie regelmatig over in het voorste nieuws. Dat, dat lees ik mee.
1: Ja.
0: Ik denk dan altijd van, goh, ik denk ook aan mezelf. Ik ben 58. Dat ik denk van, goh, misschien is het ook nog wel wat voor mij. Ik noem even iets, maar is het iets van dat mensen die 30, 40 bent, is het alleen mensen die 50, 60, 70 bent, of iets dergelijks? Of hij is van allerlei soorten leeftijd?
1: Nou ja, in principe leg je, kijk, valpreventie is dus heel breed, hè?
0: Ja.
1: In principe leg je de basis al, als je op je, nou, rond je 30ste inderdaad, misschien al eerder, ja, begint met inderdaad een stukje krachttraining, een stukje uithoudingsvermogen trainen. Ja, hoe fitter je dan bent, hoe langer je dat meeneemt natuurlijk in de rest van je, in de rest van je leven. Dus ja,
0: kan er door alleen komen. En hij bijvoorbeeld tussendoor dat er eens een keer een, ik noem maar iets, een breuk aan een enkel is geweest of aan een been is geweest, waardoor je toch ietsje instabieler wordt.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je zeggen van, joh, ik bel met mensen welzijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je naar overhogen en dan word je ergens ingedeeld of hoe heet dat dan?
1: Ja, nou, meestal inderdaad als mensen er vragen over hebben, dan kan ik wel de tijd en ruimte maken om gewoon even 1-op-1 kennis te maken. Om te kijken van, goh, nou, dat ik een beter beeld krijg van je beginsituatie. Hè, dus hoe jij nu in het leven staat, wat je al kan, wat je beperkingen zijn. En aan de hand daarvan kan ik wel, kan ik je wel op weg helpen, ja.
0: Maar dat is eigenlijk meer een stukje individuele begeleiding, denk ik dan. Ja, even 1-op-1, ja, als ik hoe zo hoor, met een soort valpreventie, valrisicotest.
1: Mm-hmm.
0: Die doet ook samenwerken met Rolf Thijssen, volgens mij, of niet?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: En die heeft dan misschien wat meer de van als mensen zeggen van, nou, ik moet, die zegt van, nou, misschien wel handig dat je wat andere, wat langere, even kunt kijken van hoe je het beter op kunt vangen. Hij valt, laat maar zo zeggen.
1: Ja, samen met Rolf organiseren we al jarenlang een training. Dus een achtdelige training, dus met een begin en een eind. En die wordt gewoon heel goed ontvangen.
0: Ja.
1: Mensen zijn er heel erg enthousiast over. Ik ben daar ook de laatste jaren wat testjes gaan uitvoeren met mensen. En dan zie je mensen ook echt groeien. Je ziet mensen fysiek groeien. Maar je ziet ook dat ze na 8 weken een vergroot zelfvertrouwen hebben.
0: Ja.
1: En dat zijn hele mooie resultaten.
0: Ze wordt dan zekerder van zichzelf, omdat ze denkt van morgen val, dan kan ik misschien mezelf opvangen enzovoort.
1: Ja, ja, ze leert zichzelf beter kennen. Ze leren soms beter kennen wat ze niet kunnen, maar we leggen vooral de nadruk op wat je nog wel kan.
0: Ja.
1: En dat probeer je dan zo lang mogelijk te behouden en doen hele eenvoudige tips en trucs.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daarmee kun je natuurlijk, als mensen zijn, dan kun je ongelukken voorkomen van, ik noem iets, het heup breken, of de knie breken, of de enkel breken, of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Het gebeurt namelijk vaak zeker. Al in huis valt, dan kun je al van alles bereiken natuurlijk.
1: Nee, maar er zijn de onderzoekers, die zijn het daarover eens, elke valpreventieve training is effectief.
0: Ja.
1: Is effectief. Dus,
0: nog ook iets heel. De tip. Een tip dat je, waar je altijd tegen de mensen zegt van nou. Ik schep me zo door mijn heuf. Hè, maar.
1: Ja. Ja, waar ik mensen altijd de tip die ze van mij vaak krijgen. Is zorg dat je die bovenbeenspieren traint. Hè, okay. Dus je quadriceps, je hamstrings, je billen.
0: Echte
1: bovenbeen. En dat kun je heel eenvoudig doen door gewoon de beweging opstaan uit de stoel en weer langzaam, gaan zitten.
0: Het soort wat ze dan in de fitnesswereld volgens mij dat squatten nu.
1: Dat noemen ze squat, ja. Dat is een beetje de moeder.
0: Ja,
1: dat is een beetje de moeder alle fitnessoefeningen.
0: Ja.
1: Maar hoe sterker die bovenbeenspieren zijn, hoe langer jij zelfredzaam blijft.
0: En door kun je de stabiliteit ook iets meer mee waarborgen voor jezelf.
1: Absoluut. Ja, dan ben je inderdaad een merk in een verbeterde stabiliteit, verbeterde balans. Je bent ook beter in staat om een disbalans op te vangen. Dus je struikelt een keer of er gebeurt iets.
0: Ja. En dan inderdaad van de stoel opstaan en weer gewoon zitten.
1: Precies.
0: Dat is al een soort van. Ja, een tip om dat is, in ieder geval goed te kunnen waarborgen voor jezelf.
1: Dat is inderdaad de huistuin- en keukenoefening die iedereen thuis zou moeten doen.
0: Kijk, nou, dat is al, ik vind al de tip van de show van vandaag. Maar je doet niet alleen valpreventie, je doet ook, dat zit er misschien wel bij in, het zeker bewegen trainen natuurlijk.
1: En zeker bewegen is dus die valpreventieve training die we organiseren. Ja. En daarnaast organiseren we nu ook een Otago-training.
0: Een wat?
1: Dat is ook een valpreventieve training.
0: En alleen, hoe noem je die, zei je?
1: Ja, dat heet Otago. Otago, ja, okay. Ik wil weten.
0: Hoe steekt dat voor?
1: Ja, Otago is een dorp van een stad in Nieuw-Zeeland. En, daar is het ontwikkeld. Okay. Daar komt de naam vandaan.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een training die wat meer geschikt is voor mensen die al wat meer beperkingen ervaren.
0: Okay. Hè,
1: dus die al wat sterker onzeker zijn. Die al meer ervaring hebben met vallen. En ook meer beperkingen hebben. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat is een nieuw soort training dan eigenlijk. Dat is een beetje in gradatie gezien dan hij.
1: Ja, nieuw in de zin van dat we die nu in de gebeten in de
0: niveau
1: 1,
0: niveau
1: 2
0: dan in niveau 2 kan opdagen. Oké. Okay. Maar wat je ook doet is fietstraining.
1: Ook nog, ja. Ja. Ja.
0: En dat is met een inwoner uit. Ik weet niet, woont hij? Ja, je woont nog steeds.
1: Hij woont nog steeds in Voorst, ja.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Je woont nog steeds in Voorst.
1: De meeste luisteraars zullen hem al kennen.
0: Ja.
1: Henk Lubbedink, natuurlijk voormalig profwielrenner. Heeft zelfs een dag de gele trui gedragen, volgens mij.
0: Ja.
1: Een toeretappes gewonnen. En samen met Henk organiseer ik inderdaad jaarlijks ook een x-aantal fietstrainingen. Ja.
0: Dat leuk.
1: Ja.
0: Maar dat doet jullie ook al jaren volgens mij. Want ook al een jaar of 4-5 denk ik.
1: Ja,
0: jaar of
1: 4-5 jaar. Ja.
0: Ik vind het leuk dat hij zien wat ooit de Dawn of dat hij dat dan combineert. Om dan toch te zorgen dat mensen nog iets ook zekerder op de fiets wordt. En ja, veilig fietsen. Ja, noodstoptechnieken. Ik geloof het direct, want... je ziet wel best veel mensen met een helm op.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk zal iedereen met een helm op moeten fietsen, dan maar zo zeggen.
1: Eigenlijk wel.
0: Je kunt niet zien hoe... ik heb al laatst ook weer iemand gehoord. Het is zo belangrijk dat je een helm op hebt. Dat scheelt gewoon, ook al val je en hij misschien de armen brak, maar hoe heuf blijft het belangrijkste.
1: Zo is het. Ja, zo is het. Ja, is zeker waar, zeker waar. Terwijl ik dit loop te verkondigen, moet ik daar ook bij zeggen... Ja, ik heb zelf ook bijna nog een helm op.
0: Nee, maar dat...
1: Maar het is inderdaad echt zo. En ook tegen de mensen die nu denken... Van, ja, maar ik kan toch heel goed fietsen... zou ik willen zeggen van ja... Ook als je inderdaad het idee hebt dat je volledige controle hebt over de fiets... dan nog zijn er externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat je valt. En daarbij moet je echt rekening houden... dat het verkeer gewoon steeds sneller gaat, steeds complexer wordt...
0: Ja. En het hoeft net wat je zegt, maar je geeft een heel goed punt dan. Het hoeft niet door jezelf te gebeuren. Maar ik, laat maar zo zeggen, ik ben eind november vorig jaar ben ik aan de fietsen van rechts. Ik had voorrang. En ik heb eigenlijk altijd de helm op. Maar net op dat moment had ik hem niet op. Ik ben wel op mijn heuvel van. Heb verder niks aan. Maar sinds die tijd heb ik dus nu altijd de helm op. Want ik heb echt zoiets van, ja, ik moet het ook... Het kan ook door iemand anders gebeuren. En dan kun je het beter wel doen. En het mooiste denk ik ook, want dat zie ik ook... Je ziet ook tegenwoordig best veel kinderen die dus helmpjes op hebben. Als ze door mee begint, dan vindt die kinderen het op een gegeven moment ook niet zo erg meer om geen helm op te hebben, laat maar zo zeggen. Misschien als ze rond de 13, 14 wordt, misschien wel weer. Maar die kleintjes, die hebben het ook inderdaad. Vind ik eigenlijk altijd, als ik dat zie, dan denk ik van dat is wel een goede move, laat maar zo zeggen.
1: Ja, jong geleerd is oud gedaan,
0: nou,
1: geloof
0: dat
1: ik zeker.
0: Bedoel ik.
1: Ja,
0: we willen Godvereffen Alvenor een heel mooi stukje muziek. Simpel met Kampeeren bij de Boer.

0: Nou, dat is pas kamperen bij de boer. Oh, simpel. Nou, je werkt bij mens en welzijn. Nu hebben jullie uw aandachtspunten natuurlijk binnen mens en welzijn. Maar jullie doen als mens en welzijn vullen en vullen meer. En we hadden het inderdaad net in het vulgesprek hier ook wel even over van de grotere vraagstukken van Nederland. Maar ook van hier van de gemeente en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Wat komt jullie zo al tegen en hoe kunt jullie als mens en welzijn wat betekenen? Ja, dat is heel, heel divers, dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar misschien heb je wel een voorbeeld of iets dergelijks dat je zegt van nou.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Kijk, over het algemeen, met alles wat we proberen te doen, proberen we de gemeente Voorst wat gelukkiger en gezonder te maken.
0: Ja.
1: He, dat moet je alles wat we doen moet daar. Moet
0: er aan relateren. Een
1: ja, absoluut. Ja. Absoluut. En wat zijn dan grote maatschappelijke problemen waar we ons mee bezighouden?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld eenzaamheid.
0: Ja.
1: Is een belangrijke.
0: Ik geloof dat direct, want dat is natuurlijk best een heel groot iets. En dat is binnen alle dorpen en gemeenten.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier ook natuurlijk, inderdaad. Ja. En dan kunt jullie als mens en welzijn natuurlijk het een en ander voor betekenen of behelpen of iets dergelijks.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel, kun je zelf ook bedenken, maar er zijn heel veel radartjes waar je aan zou kunnen draaien.
0: Ja.
1: Aan de ene kant werken we heel nauw samen met diverse ontmoetingslocaties in de gemeente Voorst.
0: Oké, okay. Dus, bent dat dan dorpshuizen?
1: Dorpshuizen, ja. Over het algemeen bent dat
0: is de Voorde bijvoorbeeld?
1: Ja, over het algemeen een dorpshuis is een mooie ontmoetingslocatie. Is een schoolvoorbeeld van een ontmoetingslocatie.
0: Ja.
1: Maar het kan ook wat anders wezen natuurlijk. Een sportkantine of wat dan ook.
0: Ja, dat maakt dan niet zoveel uit. En het kan zelfs ook wezen als je ergens een groen ploeg hebt. Ik noem maar even bij een sportvereniging is in feite ook al een soort van ontmoetingsplek.
1: Elke vorm van, precies, ja. Elke vorm van ontmoeting. De koffietafel bij de Jumbo is ook een ontmoetingsplek.
0: Ja, dat is ook een soort maatschappelijk stuk waar je dan doet. Ook als een winkel zijnde, laat maar zo zeggen.
1: Ja.
0: Oké. En probeert jullie dan ook wel eens één keer in de softie, ja, ik zit me nu wat voor te stellen.
1: Ja,
0: gooit jullie dan door bijvoorbeeld één keer in de softie, dus even wie zitten? Of hoe doe je dat dan?
1: We proberen met ieder dorp wel een lijntje te houden. We hebben onder de collega's ook de dorpen naar de dorpen verdeeld.
0: Oh ja, snap ik.
1: Ieder dorp heeft een
0: aanspreekpunt.
1: Ja, het is een soort van aanspreekpunt en ook een tweede aanspreekpunt. Zodoende proberen we daar te zijn waar nodig. Want we kunnen natuurlijk niet overal zijn.
0: Nee,
1: we hebben een vrij beperkt, of vrij klein team.
0: Ja, ik wil zeggen, hoeveel volk bent jullie bij mensen wel zijn?
1: Een stuk of 14.
0: Ah, oké, okay. Maar dan moet je wel een hele gemeente mee bemensen. En niet iedereen is 40 uur in dienst.
1: We zijn allemaal part-timers.
0: Ja, daarom, dat bedoel ik. dat kan, dat snap ik dan wel. Dus dan kun je niet overal dan mooi her en der de pijnpunten.
1: Dat klopt.
0: Dat zit dan in mijn, maar ik weet niet of dat mens en welzijn is. Hebben jullie dan ook bijvoorbeeld het maatjesproject? Zit het ook hier toch, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Dat is ook iets.
1: Zeker.
0: En wat houdt dat bijvoorbeeld in? Want dat is ook een stukje misschien om de eenzaamheid op te lossen. Nou, oplossen is twee, maar...
1: Ja, inderdaad. Nee, kijk, een maatje kan voor heel veel doeleinden dienen. Hè. Over het algemeen is het wel, gaat het om het contact, gaat het om het sociale. Het zijn inderdaad, je hebt aan de ene kant iemand die een maatje wenst, aan de andere kant iemand die een maatje is. Kijk, als die klik er is, dan werkt het aan twee kanten. Hè. Dan heeft een unieke vorm van eigenlijk van vrijwilligerswerk, waarin die hopelijk zingeving vindt en van betekenis kan zijn voor een ander. En aan de andere kant is er iemand die weer dat sociale contact heeft, wat zo belangrijk is.
0: Ja.
1: Want vergis je niet, er gaan gewoon, zeker in de hedendaagse tijd, er gaan gewoon mensen dood aan eenzaamheid.
0: Ja.
1: En dat is echt het sociale aspect is zo belangrijk.
0: Ook naar elkaar ummekeken.
1: Naar elkaar
0: Er is ook een landelijke actie van, ga eens een praatje maken met IB, ik noem maar iets, bij de bushalte zit en begin eens een praatje.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook, en dat kun je heel op jezelf betrekken, als je gewoon ergens bent.
1: Ja. We zijn gewoon kuddedieren, we zijn sociale wezens.
0: Ja.
1: En er zijn ook wel hele interessante studies die dat onderstrepen. Ik ben dan zelf bijvoorbeeld bezig met, hoe blijven we met z'n allen zo gezond mogelijk oud? Hoe worden we zo gezond mogelijk oud? En wat is het belangrijkste gegeven voor zo gezond mogelijk oud worden? Dat is sociale interactie. Ja, dus, ja. Dus we zijn A, betekenisvolle sociale contacten. Dat zijn de mensen waarbij je uithuilt, die je om hulp vraagt als het nodig is. Maar ook die oppervlakkige sociale contacten. En die zijn minstens zo belangrijk, zo niet, ja, zo het, niet nog belangrijk.
0: Hallo, dag. Niet iedereen even een hond mij de hond uitlaat of even een button loopt of iets dergelijks.
1: Het even gezien worden door die buurman of buurvrouw, door die ander op de straat, door het meisje achter de kassa, noem maar even wat.
0: Even die aandacht op dat
1: die
0: moment.
1: Die aandacht is zo ontzettend belangrijk.
0: Nu steekt niet iedereen door erop, denk ik. Want niet iedereen heeft zoiets van, ik vind het goed, ik ben op mezelf. Dat is misschien een heel klein percentage, maar die hij ook. Ja. Het mooiste is natuurlijk wel om die mensen er ook bij te kunnen betrekken.
1: Ja, nou goed, als dat een eigen keuze is, dan is dat een keuze. Ja. Hè? Dat is
0: zeker zo.
1: Precies. Als jij een teruggetrokken bestaan wil leven, ja.
0: Dan is dat zo. Kun je er niks aan doen, inderdaad.
1: Als je daar echt senang bij bent, dan is dat
0: maar
1: zo.
0: Maar de meesten vinden het altijd wel leuk, al is het maar, we hadden net ook over bijvoorbeeld buurbarbecues en zo. Ja. Al is het maar even een kletsbroodje over van god, waar je de hortensia mooi staan of iets dergelijks.
1: Ja. Het gevoel van even gezien worden, dat brengt, dat zorgt al voor het ontsteken van verschillende gelukshormoontjes die je direct ervaart. Daar word je blij van. Ja. Nou goed, ik hoop dat jullie het ook kunnen beamen. Waarschijnlijk wel.
0: Dat is wel zo. En dat kan in heel iets kleins zitten. We hebben heel even een klein ding. We hebben afgelopen zondag oude op het trainen ergens met, ik zing dat bij de audience.
1: Ja.
0: Oude op het trainen, wie zou zijn? Nou, dat was gewoon echt zo leuk op de groep Hoewelewaan. Mm-hmm. Het waren kinderliedjes, maar we hebben gewoon met de groep houden zong. En de groep was vrij laag niveau, maar het was echt, je zag gewoon de grote glimlach terugkomen op de gezichten. Nou, dat is voor mij, dan denk ik, doe ik het voor. Ik doe dit al 20 jaar, maar dit vind ik fantastisch. Ja. Dit vind ik gewoon toch dat je iets kunt betekenen voor uw omgeving.
1: Precies.
0: Denk ik dan bij mezelf. Dat is dan toch wel weer, dat vind ik van die gelukshormoontjes.
1: Ja, precies. En dat je dit nu weer vertelt, daar ben ik ook weer gelukkig van.
0: Ja, maar zo is het wel.
1: Ja, maar zo is het nu ook.
0: Nou, we hebben even de heer natuurlijk. Heb je ook zo'n moment wel eens? Je werkt bijvoorbeeld met vrijwilligers in Voorst. Is ook denk ik heel erg leuk om te doen. Ja, en mooi met elkaar.
2: Dat is echt hartstikke leuk.
0: Ja.
2: De mensen, die zitten, net wat gezocht zei, die eenzaamheid, dat is een heel groot probleem, deze tijd.
0: Ja.
2: En we hebben dus mensen die elke donderdag, woensdagmorgen al, komt de vrouwen zeg maar in de tuin werken.
0: Ja.
2: En die hebben een gezellig clubje. En op donderdag komt dan de heer en er zitten ook een paar dames bij. En dat is gewoon hartstikke goed. En ze komen allemaal met plezier en ze hebben allemaal weer wat te vertellen als ze thuis komen.
0: Mm-hmm. Ja, en dat hoeft maar één keer in de werkstand te wezen. Maar er is iets waar ze naar uitkijken en dan toch. Ik ga ook even naar rechts, naar Leo. Je doet bijvoorbeeld een radioprogramma op de donderdagavond. Ja, daar zul je ook reacties van krijgen.
3: Ja, klopt. Op de donderdagavond, de dinsdagavond nog.
0: Ja, maar dan zul je ook reacties van mensen krijgen die dat gewoon hartstikke leuk vindt.
3: En daar doen we inderdaad voor. Daar doe je het eigenlijk voor.
0: Ja, mm-hmm. En dat vind je zelf ook heel erg leuk om te doen.
3: Mensen blij maken. Zelf word je er ook weer blij van.
0: En vrolijker van maken.
3: Klopt.
0: Mm-hmm. We gaan het ook weer even over naar een stukje muziek. En ik zie dat is de Emperse Beker van het Oosterhuizense dialect hoor.

0: Epperse Beke van het Oosterhuizens dialect hoor. Ja, we bent net een beetje een strandbied gelukshormoon, maar we gaan het er nog even maar over verder. Want dat werkt inderdaad, we zijn net al positief op de mensen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En het heeft ook een effect, denk ik.
1: Ja, dat effect is dus heel duurzaam. Hè? Duurzaam wil ik zeggen dat het een soort van kettingreactie, positieve kettingreactie in gang kan zetten. Want stel je voor, je hebt zo'n positieve ervaring met iemand op straat die je bijvoorbeeld een complimentje geeft.
0: Ja.
1: Hè, en die jou even, ja, echt even ziet. Dan, ja, dan ga je jezelf dus lekkerder voelen. Nou, met als gevolg dat je lekkerder in je vel zit. Ja. En als je lekkerder in je vel zit, maak je gezondere keuzes.
0: Ja.
1: Dus dat heeft een heel duurzaam effect.
0: Ja, dat is het inderdaad. Dan overkumpel dat op dat moment.
1: Precies. En anderzijds zit je in de rats, voel je je niet goed.
0: Nee.
1: Maak je veel eerder ongezondere keuzes.
0: Ja, ja. Nou dat en Jan, net over de voorste hallo dagen.
1: Ja, ik wil
0: is
1: niet...
0: Dat nog
1: ik
0: een,
1: wil
0: niet is dat een gras, tipje, is dat een tipje niet, sluier?
1: Ja, ik wil een tipje van de sluier. Ik wil niet al het gras voor de voeten van mijn collega's
0: Nee, maaien. Maar...
1: Het steekt een en ander in de stijgers.
0: Ja.
1: Want juist hebben we groeten op straat. Daar willen we eind september, en zeker in de aanloop naar eind september, onder de aandacht brengen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, en dat is dan door de week of in het weekend? Ja, ik gewoon nog even
1: een keer. Ja, we hebben een aantal dagen eind september omgedoopt tot de voorste hallo dagen.
0: Ja.
1: En in die dagen voeren we ook wat activiteiten uit op straat. Kan ik denk nog, wil ik nog niet te veel over
0: zeggen. Nee, doe maar niet, want u wilt geen ruzie hebben met de collega's.
1: Nee. Het ligt op het puntje van mijn tong, want ik zou het wel graag willen, want we hebben een aantal hele leuke ideeën. Maar dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Maar juist inderdaad het begroeten op straat, daar willen we aandacht voor en het belang daarvan.
0: Nou, kom in september gewoon even. Willem belt toch even met een van jullie op een van de zaterdagen. En dan koot er nog eens even maar over.
1: Dat een goed plan.
0: In de weken van te veurten of zo. Dan mag er misschien al iets meer verteld worden, laat maar zo zeggen. En je doet natuurlijk, wat is uw opleiding eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, ik zou zeggen sociaal met sport, ik denk eerder de sportkant.
1: Ja, mijn laatste genoten opleiding is een opleiding sportkunde.
0: Ja.
1: Ja, het is een heel, de naam zegt het al, je bent bezig met sport, bewegen, maar het is heel breed.
0: Ja.
1: Ja, heel breed, dus, heel breed opgeleid.
0: Dat is een, en hoe sociale kant hij altijd natuurlijk had.
1: Ja.
0: Want sport en welzijn en zorg, want die doet eigenlijk alle drie in de elkaar,
1: ja, zeker. Het is mijn taak om dat met elkaar te combineren.
0: Ja, en dat is dan, laat maar zo zeggen, voor de gemeente voorstaan, of mensen welzijn. Je kunt dat in één borgen dan met sport, welzijn en zorg.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben soms wel eens inderdaad, ik ben een soort van schakel tussen.

0: bepaald model. Dus die de groep ook begeleidt met verschillende... Ja, die ook altijd zorgt dat er balansoefeningen, krachtoefeningen...
1: Ja, okay.
0: In een les zitten dus. Ja, niet alleen maar
1: deze variant had ik nog niet zo heel vaak gehoord. Nee. Leuk.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, ook voor de mensen inderdaad. Omdat het is niet zo van dat je met die ene keer weer op wordt slalom en zo zeggen.
0: Oldstar tafeltennis is er ook bij Trias. Ja, ja. Dus,
1: maar dat zijn mooie varianten voor dat mensen toch op latere leeftijd ook gewoon nog kunnen blijven sporten. En dus ook in beweging blijft. Sociaal stukje de bikini.
0: En betrokken bij de vereniging blijft.
1: Ja,
0: hè?
1: Nou dat
0: is, dat is minstens zo belangrijk.
1: Maar dat wordt een mooie initiatief inderdaad ook.
0: Absoluut.
1: En dan hoor ik inderdaad Trias en dergelijke. Ben je ook al in de dorpen dan? Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, ik heb een aantal jaar geleden wel eens een vragenlijst al uitgezet.
1: Ja.
0: En ik ben ook al, we hebben binnen Voorst Actief is er ook een verenigingsondersteuner. Met hem spuik ik ook wel over dit onderwerp.
1: Wie is dat tegenwoordig?
0: Rutger heet hij. Okay. Ik weet zijn achternaam even kwijt.
1: Nee,
0: voorganger was Amber.
1: Ja.
0: Dus die is er specifiek voor het ondersteunen van verenigingen. En dus. Ja, als hij merkt dat er bij verenigingen wel een behoefte ligt, dan kunnen ze melden invliegen. En vanuit het Nationaal Ouderenfonds zijn er hele mooie ondersteuningspakketten op dat gebied.
1: Nou,
0: dus,
1: dat is goed om te doen. En ja, weet je, het wil of niet overal opnieuw uitgevonden te worden.
0: Zeker niet. Nee.
1: Want in heel Nederland gebeurt er van alles op allerlei gebieden.
0: Zeker.
1: En dan kun je altijd van elkaar leren. Mm-hmm. Ik ben ook dorpscontactpersoon geweest met OVA.
0: Ja, klopt.
1: En dat is dan natuurlijk al, dorpscontactpersoon besteedt al heel tijd binnen de hele gemeente Voorst. Mm-hmm. Maar wat ik ook altijd goed vond is dat al die dorpscontactpersonen één keer in de zoveel bij elkaar komt.
0: Ja.
1: En dat is handig, want ja, je kunt altijd van elkaar leren. We zijn net al de dorpsquizzen bijvoorbeeld te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is begonnen in Klarenbeek. En jullie waren er direct na, want in mijn huis zit dat jullie de eerste waren. Maar dat hun ik dus net van niet. Maar als je ziet, dat brengt ook dorpen bij elkaar. Dat brengt buurten bij elkaar. Dat brengt gewoon mensen die elkaar moeten bellen omdat ze antwoord op vragen wilt. Je brengt zo de mensen bij elkaar. Ook als dorpscontactpersoon is dan natuurlijk de verbindingen belangrijk.
0: Zeker.
1: Maar dat hebben jullie. Hoe lang ben je te West met OVA in Werp?
0: Ook in 2018 begonnen tot twee jaar terug ongeveer eigenlijk.
1: Ja, dus ook al
0: een jaar of zes.
1: Ja,
0: vijf, zes. Ja.
1: En dan ook een initiatief om op die manier ontplooit. Want ik zag ook dat je ook met betrekking tot het... won en dergelijke.
0: Ja, we deden eigenlijk van alles om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden.
1: Ja,
0: ja
1: en dat is belangrijk. En ook een dorp blijft weer van iemand elkaar zien en dergelijke. Inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik denk nou nog even weer overgehoord naar een stukje muziek. Dini en Wim, je blijft zo jong als je voelt.

0: Je blijft zo jong als je voelt. Nou, Guus die zegt net, ah, dat past er eigenlijk wel bij.
1: Ja, dat is
0: nou, vertel Guus.
1: Je merkt inderdaad dat mensen qua leeftijd ouder worden, dat ze tussen de oren nog wel steeds jong blijft.
0: Ja, maar dat is zo.
1: Als ik naar mezelf kijk, mensen vragen me wel eens van hoe old voel je? Ja, dan zou ik ook zeggen iets van begin 20, denk ik.
0: Ja, maar dat is het. Vaak, want intern voel je jonger als je van de buitenkant bent.
1: Precies.
0: Ik sprak ooit een neef van mijn moe en die zegt van, ja, die was 83 toen. Hij zegt, ik ben 83, zeg maar ik voel me van binnen 30.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik, ja, de hef op zich gelijk aan. Hij zegt, maar als ik een uurtje in die tuin werk, dan ben ik het echt wel zat.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, dat is het hem.
1: En die jonge geest die is absoluut positief. Hè? Zeker als die ervoor zorgt dat je nieuwe dingen blijft doen. Ja. Moeite blijft doen. Dan heeft dat echt positieve effecten op jouw gestel. Op jouw eigen welzijn, absoluut. Maar je moet je daarnaast inderdaad wel bewust zijn dat het bepaalde dingen minder gaan worden. Zowel fysiek als mentaal. En nou goed, daar zet ik ook wel op in. Daar even voorlichting op.
0: Ja.
1: Ja,
0: daar moet je jezelf wel op voorbereiden.
1: Daar moet je jezelf wel op voorbereiden.
0: Je kunt niet eeuwig, weet je, die binnenkant blijft wel jong en dat is goed voor jezelf, maar de buitenkant kan motorisch wel minder worden. En daar moet je dan hier ook wel in uw heuvel een beetje rekening mee houden.
1: En als je dan een bruggetje maakt met valpreventie, zo ontstaan ook echt de meeste valincidenten.
0: Ja.
1: En met name, het is een beetje met name onder vrouwen. Die denken, die overschatten zichzelf of het algemeen. Nee, het is gewoon voor mij, dat is ook wetenschappelijk bewezen.
0: Ik ben het met u eens, hoor. Ik ben het echt met u eens.
1: Je bent nog tot op later leeftijd met 3-4 dingen tegelijk
0: bezig. Ja, multitasking, maar dat werkt niet altijd.
1: En dat geeft soms als mis.
0: Ja, maar dat is wel zo. Dan, ik noem maar iets. Je stapt de auto uit en je denkt van, ik ben er. En dan is dit. Nog even dit. En je ziet niet, dat gaat wat verder liggen en dan lig je toch.
1: Precies, ja.
0: En dat is, ik geloof dat, ze zeggen altijd, man, je kunt niet multitasken, maar het is misschien ook wel handig ook dat dan niet gebeurt.
1: Op latere leeftijd wel, ja.
0: Je werkt ook samen met Rolf Thijssen.
1: Rolf, ja, zeker. Ja, nee, Rolf is, Rolf was al met mijn voorganger, misschien wel voorgangers aan het werk.
0: Oh, oké. Dus, maar dat is wel een fijne combinatie natuurlijk. Maar hebben jullie ook vrijwilligers die mensen wel zijn?
1: Ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk inderdaad relaties zoals Rolf, hè, lokale experts. En Henk, die de fietstraining waar we het al even over gehad. Lokale experts waar we heel graag mee samenwerkt. En natuurlijk daarnaast natuurlijk vrijwilligers.
0: Ja. En in wat voor vorm kom je die tegen?
1: Die zijn echt onmisbaar. We hebben aan onze organisatie zijn er zo'n 150, 160 gelieerd. Dus die zijn officieel bij ons ingeschreven.
0: En waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld?
1: Nou, je kunt denken aan hele praktische ondersteuning. Dat wil zeggen vrijwilligers die mensen ondersteunen bij het doen van een boodschappie.
0: Okay.
1: Soms chauffeur zijn naar
0: het
1: ziekenhuis of zo. Belangrijke doktersafspraken.
0: Als mensen dat, hè, die nu luisteren en denken van, goh, dat wil ik nog doen, dan kunnen ze zich ook gewoon bij mensen welzijn werken. Kunnen ze zich aanmelden.
1: Zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja,
0: dat bent dan een paar voorbeelden. Je hebt over 150, dat is best veel, maar zo zeggen. En dat, maar dat kan dus ook heel divers wezen op
1: we wat voor gebied ook. We hebben dus inderdaad maatjes, mensen van de formulierenbrigade die ze helpen met hele lastige brieven hebt of juridische zaken waar je niet uitkomt.
0: Dan mag je gerust bellen met mensen wel zijn van, absoluut, joh, is er iemand die even met me met wil kicken? Want
1: ja. En zowel als je een vraag hebt of als je denkt van, goh, ik zou wel iets willen doen voor een ander, bel ons. Wij denken altijd heel graag breed met je mee. Geen vraag is ons te gek, zeg ik altijd. Dus dat is echt heel belangrijk.
0: Ik moet ook een hele moeilijke vraag stellen. Het telefoonnummer van het werk?
1: Ja, zeker.
0: Nou, Lodi is even nu.
1: Die ken ik inmiddels wel uit mijn hoofd.
0: Ja, dat dacht ik
1: al. 0571279090.
0: Oké. 279090.
1: Niet direct in de telefoon hangen. Nee. Even wachten tot maandag.
0: Maandag. Hoe laat begint jullie? Een uur of half negen?
1: Half negen tot half één. Bent willen telefonisch bereikbaar.
0: Nou, maar dat, weet je, als mensen nu luisteren en die denken van, goh, ik heb nog wel snoer dan een keer tiet over met iemand uit het ziekenhuis of iets dergelijks of andere dingen. Of je hebt zoiets van, ik wil eens een keer, misschien kan ik andere mensen helpen. Nou, hè, dan komen elkaar. Het naberschap mag best u de breid worden op deze manier, dan maar zo zeggen.
1: En iedereen kan iets betekenen. Iedereen heeft een passie, heeft een talent. En als je nou uw gevoel nog, nog niet genoeg met dat passie of met dat talent doet,
0: ja,
1: dan helpen we graag op weg.
0: En bent er bij mensen wel, zijn ook nog bijvoorbeeld andere cursussen of zo?
1: Ja.
0: Ik zit in mijn geheugen even te graven van,
1: ja,
0: er was altijd een soort iets, maar dat weet ik niet meer. Kleding gebeuren is er niet meer volgens mij. Dat is
1: er niet
0: bewuste
1: meer.
0: Stop.
1: Dat hebben we afgestoten.
0: Ja,
1: ja, precies. Nee, maar er zijn doorlopende de week heel veel structurele activiteiten waar je mee kan doen. Ook
0: okay,
1: maar activiteiten die door inwoners zelf georganiseerd worden.
0: Okay.
1: Dus we hebben geen schildergroep omdat wij vinden dat er een schildergroep moet zijn. Nee, we hebben een schildergroep omdat we mensen tegen het lijf zijn gelopen die een passie hebben voor schilderen.
0: En die dat leuk
1: vinden. En die dat leuk vinden om dat uit te dragen. En daarnaast zijn er inderdaad ook heel veel incidentele trainingen. Bijvoorbeeld specifiek voor bepaalde doelgroepen. Mensen die te kampen hebben met bepaalde problemen,
0: ja,
1: of met bepaalde partners, met bepaalde ziektebeelden, mantelzorgers.
0: Ja. Ja.
1: Mensen, groepen voor rouw en verlies, weet je wel.
0: Ja.
1: Een soort van waar je gelijk
0: lotgenoten
1: ontmoet.
0: Ja.
1: Ja. En sinds kort hebben we ook een speciaal leerplatform. Ook wel leuk om even onder de aandacht te brengen. Mensenwelzijn.leert.nl. Daar vind je echt een heel breed scala aan luisterboeken, trainingen, die je allemaal thuis kan doen.
0: Die je allemaal thuis kan doen dan. Oké.
1: Echt superleuk.
0: En dat is dan, laat me zo zeggen, als mensen nu bij de radio zitten en even weer de pen en de bie pakt, www.mensenwelzijn.leert.nl.
1: Ja.
0: Nou, is altijd, je kunt ook zelf, ook al ben je 50, 60, 70, leren is altijd toch nog weer leuk om te kijken.
1: En
0: al kan je alleen maar eens even kijken om te kijken,
1: ja,
0: van nou,
1: ja,
0: dit is wat voor mij of dit is niet wat voor mij, inderdaad.
1: Precies.
0: Niet allemaal wat fijn dat er zo'n bult vrijwilligers dan aan jullie gelieerd bent.
1: Mm-hmm.
0: Hebben jullie dan ook nog even een soort, in mijn hoofd staat ook van, was er ook altijd een soort dankjewelachtig iets in het verleden? Een middag per jaar of zo is dergelijks.
1: Ja, natuurlijk. We proberen al die 160 vrijwilligers natuurlijk gelijk te behandelen.
0: Ja, ja,
1: dus
0: snap ik.
1: En daarvoor organiseren we altijd één keer per jaar een leuke activiteit.
0: Ja.
1: Inderdaad. Ja.
0: En nog ook een hele andere kant. Maar je zijn van hoe vaak moe ben, hoeveel beeld. Hè? Ook in
1: zeker,
0: hoe het ding organiseren en zo. Met de paplepel in de garden, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Dat kan ik niet ontkennen.
0: Hun enthousiasme is ook, en vaak gebeurt dat, maar hun enthousiasme is op hoe over gaan, om maar zo zeggen.
1: Ja, mijn ouders hebben een enorm groot sociaal hart.
0: En, ja.
1: Enorm maatschappelijk betrokken. Dus ja, nee, dat kan niet.
0: En oorspronkelijk uit Willep. Welke verandering heb je in de loop der jaren in het dorp gezien? Willep is natuurlijk altijd een zeer actief dorp geweest. En nog steeds. Een nabeschap is een groot goed, denk ik, ook binnen Willep.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel de middenstand zien afnemen. En dat is heel belangrijk.
0: Ja,
1: maar jullie hebben toch een markt. Dus daar probeer je op een creatieve manier toch op in te spelen.
0: Vind ik heel knap. En de pantry om een voorbeeld te noemen. Dus
1: ja,
0: wat dat betreft hebben jullie het een en ander echt heel veel voorbeelden. Guus, we moeten naar het einde toe, want het is 11 uur, het is alweer voorbij. Ik heb gelukkig geen telefoontje gehad, dus het gaat goed met uw partner. Dus,
1: nee,
0: maar alvast hartelijk dank dat je er waan namens Mens en Welzijn. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het goed om even weer wat van jullie te horen.
1: Graag gedaan.
0: En ik denk dat we misschien maar één keer per jaar eens even dat jullie even aanschroeven bij ons en weer even op te halen van wat we willen niet kunt melden aan de mensen in ieder geval.
1: Lijkt me een goed plan.
0: Wie ben aan het einde komen van het eerste uur van Moois Lusten. Leo, dankjewel voor de techniek en de mooie muziek.
2: Ja, graag gedaan.
0: En natuurlijk voor de medepresentatie en ook Joop. Wie gaat zo meteen naar het tweede uur. Dan gaat Guus nieuws toe. Guus geeft nieuws. Toevallig. wat gaan we in het tweede uur doen, Leo?
2: Ja, we hebben een heel druk uurtje weer. We hebben Mark hebben met het weer. We hebben een groet en een felicitatieplaat.
0: Ja.
2: We hebben een veurdrachtje. Een ander kwartiertje. Santicor van de accordeonisten.
0: Okay.
2: Die op klaargezet allemaal. Dus.
0: Nou, wat goed. Dan gaan we dat doen. Dan tot aan de andere kant van 11 uur. En bedankt.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen, maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, Martien is er denk ik dus wel te lusten, maar dit keer hebben we Hetty Vosselman, dat ben ik zelf. Wie bent terug op die tweede uur van Moyes Lustrum? Leo heeft net al gezegd aan het vorige uur van dat Kloor op standaard de markt, die kunt nog weer wat vertellen over het weer. We hebben een groepplaat, een ander kwartiertje en een veurdracht. Dus de gauw mee verdan. En het eerste liedje is de Diamond Stars met Brommerskikken.

0: brommerskikken van de Diamond Stars. Ja, je hebt vele variaties van brommerskikken, ben ik al wel achter. Het gedicht gaat over heel iets anders. Ja, de meesten van jullie kent heel misschien wel Jan van Riemsdijk. Müller zegt altijd de dichter van de Johan 50 van de vorige eeuw. En die had een heel mooi... Ja, hij heeft er een lied van gemaakt, maar ik lees het ongeveer als een gedicht. Het heet Niekes Bad, zo heeft hij het geschreven. Müller heeft de Hendriks Bad van gemaakt. Hendrik ging eens naar een dokter omdat de last van uitslag had. Hij kreeg een put in zalven en hij moest elke dag in bad. Die zalven, dat was niet zo'n mirakel. Maar hoe ging dat met zo'n bad? Het zat hem aardig in de hasses. Hij had het nog nooit eerder bij de handen had. Zijn vrouwen schudden het kopje okka. Hendrik, zegt ze, maar ik weet er wat. Die alle tonnen op te delen, dat kun je mooie, dat wordt op bad. Alles werd toen dichtgespiekerd. Maar ja, geen mensen mochten erin. En toen de tonnen bekans vol was, riep Hendrik, vrouwen, ik begin. Voor het eerst in zijn leven had er helemaal niks aan. Op de tonnenrand ging ik zitten. En hij dacht, ik doe maar kalmpjes aan. Steunend op zijn bijenhanden, kouwend op zijn proemtebak, is ze zittend gewezen de tonnen zachtjes in een zak. Maar hij kon zich niet zo best er vast te houden, want de tonnenrand die was nogal gat. En plots schudt onze Hendrik plonsend dubbel in zijn bad. Oh, hij zat lelijk onder het water, lang niet op zijn gemak. Hij kon ook niet weer naar boven, want hij was er helemaal in gezakt. Op zijn roepen kwamen zijn vrouwen, want ja, Hendrik kreeg zo'n kolenromp. Maar ja, de deuren zaten goed dichter. Ze moest houden met de klomp. En doorop kwam de buren vragen of ze soms ruzie hadden. Ja, help me nou maar, zegt zijn vrouwen. Mien en Hendrik zit in bad. Toen Hendrik eindelijk verlust was, was ze glad bedoest en van streek. De buurman zei hem, goed beschouwend, die ziekte van oh, die is nu wel eens geweekt. Ja, zei Hendrik in de keuken, toen ik kalm bij het vuur weer zat. Met die zalve wil ik niet eens meer, maar ik ga echt nooit meer in bad. En dan gaan we verder met de Ijseltrekkers alle boerderijen.
1: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwe Zoom.

0: Ja, de Ijseltrekkers met de oude boerderijen en van dat het nog in oude staat. Ik moest eigenlijk direct weer even denken, Job. Dat toen, daar ben ik niet meer geweest natuurlijk. Naar het, het Zuivelmuseum in Wapenveld. Dat is echt een aanrooien. Dat je nu hebt over alles in oude stad. En ze waren zelfvoorzienend, die boerderijen.
1: Ja.
0: Is echt heel mooi om door een keer te gaan kijken.
1: Nee, ik had toen hier, was ik hier in de studio. Hè? Ja. Leo had toen
0: ja,
1: nog vakantie.
0: Ja, was Leo vakantie inderdaad. Ja. Ja. We gaan even verder met de volgende plaat. En dat is Frans Baggerman met de Tiroler Wals Medley, instrumentaal. En dat is de groetplaat. En de groetplaat is bestemd voor Dick van Bloemendaal uit Voorst. Die is 80 geworden. Donderdag 6 augustus, oftewel eergisteren. En ik zie dat het Boshuis, die heeft ook donderdag zijn verjaardag gevierd. Ja, nou, hoeveelste verjaardag was dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb...
0: Hij ergens van aan.
1: Ze bent lid van Moois Lusten op onze Facebookpagina. En dan steed, heb ze denk ik een
0: datum. Een verjaardag in de
1: vult. Ja.
0: En dat was 6 augustus.
1: Maar of dat nu of dat zo langer besteedt?
0: Dat
1: of,
0: zou maar zoals kunnen. Gewoon nog zometeen. Dus even, wie zult met hem opzoeken? Dat klopt goed. Maar wie gaat luisteren naar een heel mooi liedje van Frans Baggerman. De Tiroler Wals.

De Tiroler Wals Medley van Frans Baggeman voor Dick van Bloemendaal, uitvoerst die 80 jaar is geworden. En waarschijnlijk een begindatum van Broodhuis, het Boshuis in Klaanbeek, die de verjaardag ook op 6 augustus heeft gevierd. Nu gaan we verder met een volgend liedje. En dat volgende liedje is van Bukkes. En dat heet Slaap maar, dreun maar. En we hadden het er al over. Voor degene die Woeste Grond volgt op de televisie, de serie. Afgelopen weken heeft Britt dat voor haar kleintje een zong. En dat was, wat dat betreft, Bukkes kan de muziek heel mooi kwiet in het Woeste Grond verhaal, ja. Vind ik. Wie gaat er nou lusten? Slaap maar, dreun maar.

0: Ja, die mooi helemaal even uitlaten lusten, inderdaad. Zo'n mooi liedje is dit van Buckus van Slaap maar, dreun maar. Ja, ik ben wel een Buckus-fan, maar dat weet de meesten ondertussen, denk ik wel.
1: Ja, dat is
0: nou, dan gaan we even naar, en ook dat nog heet het. En dat muziek heet Hey Markelo. MUZIEK

0: Ja, een heel gezellig, leuk liedje van Ook Dat Nog. Hey Markelo. En ik zat al een beetje wat te zien. Moois lusteren. Oh, oh, oh. Nou ja, we hebben een nieuwe tune van volgens mij. We gaan nu verder met de Veurdrag. En de Veurdrag, dat is van Toon uit Onze. En dat is Onzaal. Ene van een tweeling.
1: Waar ik geboren ben, dat moet jullie wat weten. In Borkelo, daar heeft het vaar en de moeder vol bij elkaar gekleed. En daar ben ik geboren. Ja, mijn vader was eigenlijk zo'n man die heeft ook dat spel uitgevonden van die NCRV. Weet je wat? Spel zonder grenzen. Ja, de kerel heeft direct een joker in zit soms. Maar wie kwam met ons beiden op de wereld? Ik zat voor op een voorje vaar en mijn tweelingbroer zat erachter. En toen daalde hij daar zo in Borkelo. En toen zag ik aan de mast om met een overal aan. Ik zei, jong, laat me waarom gaan, want het wordt toch een klein laden. En het was de varen wel, want hij zegt nog tegen de vreutvrouw. Vrouw zegt het wordt slecht doet, want ze komt op de lamp of ik zei er aan twee. En de wandelaar 10 en met ons bijna de bij 12. Mensen, dat zei toch eens worden niet meer. 12 kinderen, wat voor een moeder heeft nog 12 kinderen? Nee, ze loopt leeuw met zijn hunneken aan touw. Kom, Fikkie, kom, Fikkie. Maar 12 kinderen en ze waren allemaal goed bij de tijd, hè? Oeh, jongen, jongen, jongen, wat waren dicht goed bij de tijd. Alleen de moeder was uit over de tijd, omdat de vader laat was. Weet je dat niet? Ja. En dan heb ik nog één broer, maar Dennis Kok op een groot schip. Oh, jongen, jongen, jongen, maar zuurig. Die laat zich van dubbelgede doorn en scheren. Maar ik kom laatst met verlof in huis en dat heb ik gezegd, geen vrouwtje, ik heb mooi 3 weken verlof. Hoe, zegt zijn vrouwtje, maar dat is niet lang genoeg, Gerrit. O nee, zeggen, waarom dan niet? Ja, nou, zegt ze, want ik wacht op Nooievaar. O jee, zeg, hoe lang duurt dat nog? O, zegt ze, een week of 6. Och, jeetje, zeggen, dan ben ik al lang weer op zee. Is toch niet erg, zegt ze. Ik stuur die van een telegram wat Nooievaar bracht heeft. Ja, zeggen, maar doe zet ze niet op van dat een klein geboren is. Want dan moet ik het hele schip trakteren en dat kost me veel te veel geld. Ja, zeg ze, maar wat mag je dan opzetten? Zet hem erop, zeggen, aangekomen een fatsuurkool, dan weet ik het wel. Och, jeetje, hij was nog maar goed 14 dagen op zee. Toen kwam dus een groot telegram aan. Stond met grote letters op, aangekomen 3 vaten zuurkool en 1 met worst. Maar eerlijk, dames, moet er nog eens wat van jullie wijn... Dit nog op je volle verwachting bent, hop nooit aan een tweeling krijgen, hè? Want wat ik doe, trammel al met hart. Hoho, we leken ook precies op elkaar. Had één paneel je schoonkocht, naar ik als de ervoor. En vroeger op school, ik kon geweldig goed leren. Maar mijn broer was net zo dom als nachtrein van Verken. Maar hij ging houden en ik bleef zitten omdat de meester ons niet goed elkaar kon houden. Oh, ook toen ik jaar of 18 was, ik heb een meisje leren kennen, jongens, een figuurtje, net een colaflesje, heel goed. Ik was er gewoon weg van. Maar mijn broer, die is er met weggekomen, dat meisje, dat kon ons ook niet goed mekaar om. Maar toen van jaar of 18, toen ik hem te pakken had. Oh, leuk, dat zal ik nooit vergeten. Wat ik hem te pakken had, want toen ben ik doorgekomen, ze hebben hem begraven. Ja. Ja, nou, wel, jullie wel graag weten hoe ik dood ben gegaan, of niet? Nou, ik kreeg pijn in een boekje. Ja, ik kan ook wel aan deze kant weg. Ik heb een groot boek. Ik was blij van man, lui. En als je in een boek hebt, valt u dat bier zo in de boksen, hè? Oh, joh, en Hanna die had er aan nog kijken. Mijn gratie werd jaloers en zegt... Hanna heeft niks bij die boek verloren, Toon. Doe eens me mooi naar een dokter. Ik ook geen wist. Nou, moest ik nog zeker hoe zijn. Ik belde eraan. Toen zegt de zuster zo, Toontje, wat heb jij dan? Ik zei, nou zuster, ik heb het in de arm, in de been, in de kop, in de kuiten, in de voet. En ik voel mezelf ook helemaal niet goed. Oeie, zeg ze, ga maar gauw in die kamer. Dan zal ik wel even een dokter sturen. Even later kwam een dokter, heeft me helemaal onderzocht. En ik zei, schudden met een kop zo. Ik zei, dokter, wat schud je met een kop? Heb ik een speciale ziekte? Helemaal niet, zeggen, want Nielkerkhof ligt er wel vol met. Ik zei, man, wat is het dan? Ach, zeggen, gewoon blinde darm, acuut. En die moet er direct uit. Ik zei, nou, dat is ja optomelijk met een dret, dat is ja zo gebeurd. Ja, zeg, moet ik eens kijken wanneer of ik tijd heb. Ik zeg, tijd heb? Zeg, doe je dat dan, dokter? Ja, zeg, wat dacht jij dan? Zeg, dat weet ik niet. Zeg, maar kan je dat waar? Weet ik ook niet, zeg, of ik dat kan, zeg. Maar dan zal het nog 100 boeren kosten. Maar leren, dat zal ik het. En nu ben ik dan weer in Onzel, wie werkt ons hier kapot? Graas is een beetje aan de dikke kant, daar kom ik. Ik heb zelf ook een heel dik mes. Ik moest er ook een pond of 18 of hem. Ik denk, ik hoor toch maar eens naar een dokter. Een dokter die heeft me doorgestuurd naar een gymnastiekzaal. Ik zei, wat mag ik daar dan doen? Dat zul je wel zien, zeggen. Alleen, ik ga naar de gymnastiekzaal en ik kom door zitten. En meneer, toen moest ik zijn apenpakje aantrekken. Ik zeg, en nu dan? Nou ga je door die deur zeggen. En dan zul je wel zien, dan moet je maar goed naar rechts kijken, er komt wat uit. Nou, ik stond daar met dat apenpakje, ik kijk naar de deur en dan ging de deur los, jongens. En dan komt mij er toch een meisje uit van een jaar of 1920. En dat ding dat zei tegen mij van, pak me nou, pak me nou. En dat deed ik dat knipoog. Ik denk, ja, Rod Kring, dat zag ik ook wat doen ook. En ik heb erachteraan aan het vangen, elk woord. Ik heb wel anderhalf uur in de gymnastiek al achter die griet aan zitten te vangen. Maar iedere keer had ze weer opsprong en was ik weer te laat en dan greep ik weer mis. Maar op een gegeven moment zegt een man, ga jij maar eens op de weegschaal staan. Enfin, ik hoor op de weegschaal staan. Ik was 18 pond afvallen, alleen even vanwege de jacht op dat grietje. Dan kom ik in Noetje, zei in Graas, ik zei, ben je nou mooi afvallen? Ja, zeg, hoe is dat krengen zo gauw? Ik zeg, zo en zo. Oeh, God zeg, dat doe ik ook. Graats heeft dat door, is ook naar de gymnastiekzaal gegaan. Afijn, ga, dan kijk ik al zo naar die deur rechts van hem. En helemaal geen die deur los. Dan komt er nog een oud meisje uit van 84, 85 jaar. Hij zit dan met zijn zwempak aan weer, want die kan je nog op de schoon dicht doen. En dat zegt in Graats, ik pak jou, ik pak jou. En Graats er tussenuit, al wat halen kon. No, zegt Graat. Wat loopt met dingen, man? Ja, zeg, kom maar hier, het is afgelopen. 22 kilo afval, Graat, vanwege de schrik en vanwege de angst en vanwege de jacht dat meisje op hem doorn had. Toen zegt Graat nog, moet het hem lustig, dokter, den toon heeft hier geweest en ik kreeg zo'n mooi jong grietje en ik kreeg ze een oude cadet. Waarom is dat dan? Ja, zegt een dokter, daar zit hem nou in de verzekering. Jij bent verplicht verzekerd en Toon is vrijwillig verzekerd.
0: Nou, de Toon kunnen we een tietje nog lusten. Toon uit Onzel met één van tweeling. We gaan verder met het volgende stukje muziek. Dat is het Burke Trio met Achter op Schoonlo.
2: Van Vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
3: Je luistert naar... Voor

0: Mooi liedje. Heel mooi liedje, vind ik het. Achter op schoollo van het Burger Trio. Nou, we zijn net al. Ik heb nog wel. Ik heb altijd een. Ik noem het altijd een hele grote dialectmap bij mij. En dan kan ik stukjes uit verlezen en dergelijke. Maar ik kwam dit net ook nog tegen. En jullie hebben het door oude optreden nog wel eens over. En nou, daar kunnen jullie het ook wel eens even over hebben. Een ding van vroeger die verdwenen bent. Ik ga het even aan de heer en vrouw. Ja, die heeft het misschien niet om. Maar hebben jullie vroeger de kachel wel eens moeten poetsen? Thuis?
1: Nee, van centrale verwarming.
0: Ja, al. Dat vermoeden had ik ook al. Hier is er ook al, of niet? Nee, maar...
2: nee. Ik...
0: Oh, heb je de kachel nog moeten poetsen?
2: Ja. Keukenkachel.
0: Oké, en weet je nog waar ze dat mee deden vroeger daar?
2: Ja, dat was van die zwarte pasta.
0: Je had inderdaad een soort zwarte poets gebeurd, maar je had ook zebra in en dergelijke. Dat was volgens mij de hoe noem je dat? De blanke variant, laat maar zo zeggen.
2: Nee, dit was echt zwart, want hij aan het poetsen was, hij helemaal zwart.
0: Ja, dat.
2: Dat, ja.
0: En kapotte klomp, wat deden ze door vroeger mee dan?
2: Kapotte klomp?
0: Klomp. Als ze meestal dan kon je ze nog een beetje bij elkaar holen.
2: Mijn vader deed altijd een stukje ijsdraad eroverheen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat heb ik. Ja, deed mijn opa ook altijd.
0: En want hier hebben ze dan van leertjes, zijn ze. Maar dat, ja, dus, maar doet het niet zeer met een ijsdraadje?
2: Nee, want je hebt herenklomp zeg, ja? en damesklomp.
0: Ja.
2: En de herenklomp, als die door een bas in zat,
0: ja,
2: dan span hij door een ijsdraadje en dan kon je onderaan, bonnoe de zool van de schoenen zit, ja, zeg maar. Dan sloeg je dan even een spiekertje in. En dan geeft dat bandje en dan... Mijn vader die dit altijd met knipmes over dat holt maakte een soort gleufje, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Ja, een soort inkerving, ja.
2: Ja, en dan door ging dat draad in.
1: Kom aan de rijn.
2: En dan...
0: grappig, ja. Dus.
2: En een leertje, dat is bij een damesklomp.
0: Ja, ik wou zeggen, Dok en ik het dan waarschijnlijk die,
2: dus
0: ja.
2: De wreef weg.
0: Ja.
2: En dan spannen ze door een leren bandje over.
0: Ja. Nou, want vroeger deden ze ook nog wel eens heel vaak, tenminste tegenwoordig zie je het niet heel veel, niet je zoon en hakken voor de schoen. Vroeger deden ze nog wel eens heel lang, dat je de schoen langer goed kon houden.
2: Ja, doe je,
0: tegenwoordig ook wel weer, vind ik. Hè, want het hergebruik probeert ze weer een beetje klopt, natuurlijk, te enthousiasmeren. Zondagse kleren, hebben jullie nog zondagse kleren?
1: Nee, dat heb ik niet meer. Nee, dat hadden we vroeger al te mooi.
0: Oh, nette kleding ook? Ja, nette blouse?
1: Nee, dat is gewoon dat is ook aan.
0: Hier dan?
2: Nou, niet echt meer, maar wel denk van.
0: Die blouse is net wat netter als het andere.
2: Ja, blouse doe ik door de weken niet aan.
0: Nee, maar in het weekend misschien wel. Ja, of aan je uit sport of iets dergelijks. Ja. En Andivi uit Keulse Porta?
2: Ja, heel vroeger. Ja.
0: Vroeger. Ik heb nooit uit de Keulse Porta. Had wel zuurkool, dat weet ik wel, maar Andivi niet.
2: Oh.
0: Dat deden ze bij ons altijd weg. Nee.
2: Ja, en slaboon. Gadverdomme.
0: Ja. Oh, je vond het niet lekker. Ik hoor het al.
2: Nee, het was wel lekker. Maar dan moest je een muiltje eronder uithalen. Maar er zit dus water met zolt en er zit zo'n holten...
0: zo'n houten steen de bom op.
2: Nee, een plankje met zo'n grote zuurkool.
0: En
2: dan moet je eruit halen. Maar er zit een drift aan helemaal zo'n loog overheen.
0: Ja, niet helemaal lekker, nee. En... Zakkenbrein, hoor je dat nog mensen in uw omgeving die dat nog
1: zakkenbrein?
0: Ja, zakkenbrein. Ja, mijn oma deed dat ook inderdaad. Dus,
2: ja, de oudere mensen, want ik heb nog steeds een paar
0: goede sokken die je op die manier
2: gebreide
0: doet.
2: Sokken die ik in de klompen man heb.
0: Kijk, en de wassen, hoe heet het? De wassen op de blijker leggen deden ze dan. Moet heel eerlijk zijn, als ik witte wassen heb. En dan wil ik nog wel eens, maar dan wordt het of in de zon en dreugen, dan wordt het nog witter daarvan. Dus dat is wel, dat wist ik ook nooit, maar dat dan dat helpt beter, laat maar zo zeggen.
2: Ja.
0: Klomp schoenen moest je dan vroeger ook wel misschien nog niet?
2: Ja, dat heb ik heel lang nog door, want ik had...
0: Of hij nu nog steeds klompen?
2: Nee, ik heb nog steeds klompen, maar ik heb al heel lang bij de boerenkapelle gespeeld in Voorst.
0: Oh ja.
2: En dan hadden we witte klompen.
0: Och, en, die was maar een beetje netjes blieb.
2: Ja, die moet je dan schuren en dan moet je er weer met wit kalk overheen.
0: kijk. Nee. Nu gaat over naar een stukje weer.
1: Ja, ik heb Mark hier, denk ik ook wel weer klompen aan, denk ik.
0: Nou, ja,
1: of hij baslippers aan Mark.
3: Goedemiddag. Hey. Nee, ik heb nu een instappetje, zeg maar. Ik moet even naar mijn moeder. En daar moest even een nieuwe wasmachine geïnstalleerd, want die werden bracht. Dus. Maar dat werkt ook allemaal. Maar goed, dan kreeg je weer van, oh god, dit en dat, hoe werkt dit? Maar dat werkt allemaal wat makkelijker. Maar een keer wat gewend ben, de machine van, ja, die waren 23 euro de mille. En, oh, sorry, die maakt nog reclame ook. Dat maakt voor
0: Sanusi, ja.
3: Maar ze heeft nu een ARG, dus is beter. Okay. Ja. Maar het lukt allemaal even de eerste keer natuurlijk. En waarom cool, vind ik wat, sorry, maar het ging allemaal
0: fijn dat je dat hebt kunnen doen.
3: Ja, zeker, zeker. Toch? Dat kunt maar goed.
0: Maar je hebt het weer er ook mee. Je hebt gelukkig geen regen gehad. Dus,
3: gistermiddag was het nog even, waar was ik toen? Bij die gele supermarkt in het dorp Twello, waar jullie ook weer tegenkomen. Ik was bij de kassa en viel van die hele fijne modderij op toe. En dan beginnen de mensen direct te klagen. Gaat ze gedaan met de vies weer? Dit is godverdikking ook nooit goed met jullie. Als de ijs is, is het niet goed. Ja, maar kun je zien hoe gauw het mensen dat...
0: Ik denk dat een dag regen wel heel erg fijn zal wezen. Ik ben benieuwd.
3: Nou, ik kan maar zeggen, dan komt het weer werken, geeft er niks van, dus dan weet je dat meteen.
0: Nee, dat wist je, ja.
3: Nee. Ja, het is warm en het blijft eigenlijk warm. Het is trouwens wel een hele bijzondere periode, hè.
0: Ja?
3: Dat zegt zelfs ook de officiële weerlui ook allemaal wel. En ja, goed, ik heb zelf als kleine jongen ooit nog wel eens, en dat was dan ook in de zomerperiode, van wie ik het verhaal is verteld, onder andere de wellen, onder de linden, daardoor met die ijzeren trapman, ze door toen nog stonden naar beneden, daardoor botten zocht en pijpenkopjes van de, ja, en alles in muntjes zocht en zo, ja. Toen stond het zelfs nog veel lager, de ijzer, dus het kan altijd nog wel lager, zeg ik dan. Maar goed, voorlopig komt er nog niks geen water aan. En ik vind dat wel heel bijzonder. Want er komt toch gewoon water ergens vandaan, uit de Alpenlanden. En
0: waar blijft dat
3: dan? Hoe komt dat en hoe kunnen zo fel komen? Hè? Ik bedoel, maar goed, we moeten niet te veel over nadenken. Maar het zal wel ooit eens een keer opholen, maar dan leven we waarschijnlijk toch al langer niet meer. Dus,
0: nee, dat zal misschien wel een x-aantal tegen Johan Dun, maar...
3: Ja, en ik zag van de werken ook nog een programma in Duitsland op Duits TV van... ging dan over de kletjes die afspeelt, maar dat is ook altijd allerwest van een istiet, een warme tiet, noem maar op. Ja. Maar goed, het gebeurt nu misschien wel wat in een rappe tempo, dat geloof ik ook wel. Maar er is niks vreemds wat er nu allemaal buiten gebeurt. En,
0: het enige wat mij opvalt is gewoon dat het, ik denk dat het bij ons in Nederland... Gewoon de warmte bleef niet zozeer dit jaar, maar in de, het vergeet hier warmer door te worden, laat maar zo zeggen.
3: Ja, het werd wel iedere keer ietsjes warmer. En gelukkig hebben we volgens mij de meesten nog wel een beetje in de gemeente voor in een bosrijke omgeving. En er is altijd wel wat ruimte daar niet in een appartementencomplex zoals in Rotterdam, wat een mooie manier hebben. Maar dat is gewoon een betondorp, stenen dorp.
0: Ja.
3: En dan blijft die warmte nog veel langer hangen.
0: Je moet hoe tempo erop aanpassen en accepteren, want het is helaas niet.
3: Zeker. Ja, en dat kun je accepteren, zei je net, dan kunnen mensen tegenwoordig amper meer iets accepteren. Het moet allemaal dit en het moet allemaal zo, maar goed. We lopen ons meestal met het weer bezig om dan. Vooral vandaag. Het zonneke die was er voor mij gelukkig wel bij. Gisteren duurde het even wat langer, want in het noorden is toch nog wel weer wat neerslag gevallen. Ook niet vellen, maar het was een beetje een duistere dag. En einde van de middag brak het zonnetje dan toch nog wel even lekker deur. Maar vandaag was er al vroeg bij. En de temperatuur, dus u ziet, minimumtemperatuur was trouwens 7 graden bij ons. Dus dat was nog wel aardig fris. In de vroege uurtjes. Temperatuur ligt vandaag toch nog wel op naar een maximum 28 graden. Hou er maar rekening mee, zo'n beetje rond 3 uur, 4 uur. Yep. En dan zakt het genoeg geleidelijk aan weer wat naar beneden. Komt in de nacht ook nog wel weer iets frisser. En morgen dan ook een zonnige dag. Maar het is wel zo dat de morgen iets meer sluierbewolking beschermd is.
0: Okay.
3: En de temperatuur die loopt ook nog wat meer op, naar 32 graden. Dus
0: dat wordt een fijn dag.
3: Daar moet je ook maar weer even aan wennen. Ja, maandag dan...

0: Dan heeft wel wat, ook wat van die sluierwolken, eigenlijk wat we zondag ook kreeg, Merlin ook kreeg. En vanaf dinsdag, dan draait de wind ietsjes noord-noorden toe. Dus dan wordt op de Waddeneilanden zeker de temperatuur wat lager. En bij ons zakt de temperatuur dan weer richting 24 graden. En in de nacht van maandag op dinsdag kan het dan ook 9 graden weer worden. Dus dan koelt het ook alweer lekker af. Dus wat dat betreft kun je de ramen dan alweer openzetten. Ja. Woensdag ook een dag dan misschien wat meer wolken, maar dan loopt de temperatuur juist weer wat op, die 29 graden. En dan ook starten we de dag ook weer met 8 graden. Dus ook weer een lekkere frisse dag. En dan woensdag, ja, dat is een dag waar je op het einde ook even moet opletten. Maar het begint maar op de dag zelf. Woensdag is een dag met wolken met 29 graden in de ochtend en in de avond, want dan is namelijk de zonsverduistering.
1: Oh ja.
0: En die staat op 7:15 en het hoogtepunt is 7:45. Dus dan moet je wel ergens van kijken waar je een beetje het wie je blik hebt, worden ze ondergeerd. Want het begint dan om 7:15 en 7:45 is hij dan voor 90% helemaal afgedekt.
1: Ja.
0: Dus dat is wel iets bijzonders. Dus als je dat wilt gewoon bekijken, dan zou ik zeggen, hol dat even in de gaten.
1: Ja.
0: Een kiek van de veuren even de komende dagen om rond die titel. Wel rust is de zin en we mogen gaan stormen, want dat is wel iets, dat zie je niet alle dagen, een zonsverduistering, dat klopt. Goed, donderdag, dan kunnen we weer knallen naar die zonsverduistering, dan is de zon gedeeltelijk natuurlijk afgedekken best. Ik denk, ja, maar ik moet wel weer wat opwarmen op de aarde, in de gemeente Voort. Donderdag volop zinnen met dan weer een maximum van 34 graden. Vrijdag zinnen. Dan is het toch ook wel weer een aardig leuke dag, want rond een uur of 12, 1 uur is dan de temperatuur 33 of 34 graden. Maar dan zie je geleidelijk aan in de dag dat dan de temperatuur verder gaat zakken. En in de avond koelt de temperatuur nog wel weer verder af. En dan in de nacht van vrijdag op zaterdag kan de nachtelijke temperatuur ook wel weer 9 graden worden. Okay. Dus dat is bijzonder. In de middag wordt de temperatuur wat heiter, maar dan koelt het juist wat af. Nou, zaterdag overdag zonnen, maar in de avond komt er dan weer wat wolken, bij 28 graden. En zonnig is er dan weer een afwisseling van zonne en wolken, bij dan weer een temperatuur van 30 graden. Dus ja, regen hebben we het helemaal niet over, want dat valt zeker niet.
1: Nee.
0: En ik heb nog even gekeken, kan er dan nog wat vallen? Want tot en met 23 augustus kon ik al wat weerkaarten kieken, maar goed, dat is natuurlijk nog verre weg. Maar dan zal er eventueel 1 millimeter vallen. Dus nou, dan ben je ongeveer hoe vaak je die plantjes dan moet water geven.
1: Nou, heel vaak.
0: Ja, heel vaak. Ja, en wat ook continu, en zelfs ook weer rond die tijd, 23 augustus, daar toch hoge druk. Dat blijft gewoon aanwezig bij ons. En op de oceaan gebeurt eigenlijk weinig met lage drukgebieden of wat. Dus waar je dan wel, als er wat moet veranderen, moet dat eerst komen. Maar dat gaat echt nog voorlopig niet gebeuren. Dus het is dreur en het blijft dreur. En het is warm en het blijft warm.
1: Het is het begint te nijpen zo her en der met de weilanden, denk ik, in dit geval.
0: Ja,
1: want
0: door
1: me hebben ze wel water nodig. En, en voor de rest, je kunt er niks aan doen met ons alden. Dus,
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Nou.
0: Dat is een dingetje. Dat moet je toch. Maar goed, volgend jaar kan het weer heel anders
1: werken. Volgend jaar het hele jaar heen kan ook nog.
0: Dus, ja, dat kan ook wel weer. Ja, dus wat dat betreft regelt de natuur dat zelf altijd wel een beetje. Maar voorlopig, voor de vakantiegangers is dit natuurlijk beter dan dat je wat daar met regen de bier ploeren.
1: Ja, dus, mee eens.
0: Ja.
1: Nou, fijn dat het weer van ons hebben u dus al, laat maar zo zeggen. Dus,
0: En dan zien we volgende week wel of er nog andere lichtpuntjes, waterpuntjes in de... Oh ja, en gooi dan naar de zee, even het Noordzeebad. De temperatuur van onze kust is momenteel 21 graden.
1: Oh, dat is wel heel erg lekker natuurlijk.
0: Dat is ook wel lekker. Dus.
1: Nou, wie weet of u belt doet volgende week in, of u komt misschien wel gezellig hem langs op locatie. Oh, hij komt op locatie. Oh, gezellig.
2: Tuurlijk.
1: Oh, elkaar weer zien, Mark.
0: Doei.
1: Hey, hoi.
0: Groetjes.
1: Hoi.
0: Doei.
1: Nou, dit was Mark met het weerbericht. Ja, ik had al verwacht dat het stuk weer zal worden. Jullie waarschijnlijk ook al.
2: Ja, dat is lekker hoor.
1: Ja, nou ja, op zich lekker. Maar zo her en der mag er wel iets een drukje van.
2: Je geniet er ook zo van.
3: Nee, ik vind niks. Zwijten.
1: Het is Joop te heiten.
2: Ja.
1: Wie gaat nu verder met het andere kwartiertje? Ja, het is al wel 11:48. Maar wie maakt er een mooi stukje van? En het eerste, Chanticoor, de accordeonist. En ik hoor je stem in het lied der golven.

0: En hiermee ben weer aan het einde komen van twee gezellige uurtjes moois lusten. Wie bedankt natuurlijk Guus voor het eerste uur dat het erbij was. Was heel gezellig. Mark voor het weerproutje in het tweede uur. Joop en natuurlijk Leo die hierbij in de studio aanwezig waren. Wil je deze uitzending nog een keer terug lusten? Dan mooi even kijken op postveluwezoon.nl. En volgende weken, ja Joop, voor Bill volgende weken eigenlijk.
1: Volgende weken zitten we op locatie.
0: Oh ja.
1: In Zuuk.
0: In Zuuk, bij Hagen door ons plaatsen.
1: Daar weet je alles van.
0: Nou ja, alles is twee, maar...
1: En wie heb in het eerste uur, hij was gast, Martin Koversen.
0: Ja, die is er natuurlijk vanzelf, ja.
1: En hij brengt mee Gerard Nijhoff van het IVN uit Eerbeek en Loenen.
0: Oh, en wat omstreken. Leuk en gezellig.
1: Ja, mooi.
0: Dan kom je eens even door. En wie gaat het tweede uur inderdaad... want er wordt een of ander leuk festival bij de Hagendoorns plaatsen. Vindt plaats. En dan gaan we praten met Marieke Maasland. Die is programmamanager van... die heeft het programma er neergezet. En waarschijnlijk heeft ze ook nog een van de organisatie bij zich. Dus het wordt een gezellig... En wie komt terug op locatie?
1: Onze weerman.
0: Mark Hofer.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer valt op zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Wat een leuk vrolijk begin van deze aflevering van Hollands Gieteruur. Als zag ik het zelf, Jan Smit was dat. En ik zie wel hoe ik thuis kom op de fiets of met de kruiwagen of met een container. Dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit natuurlijk. Hè. We zijn er weer tot 1 uur met lekkere Nederlandstalige liedjes om mee te zingen. En het laatste kwartiertje, dat vullen we weer met de hits van de geheime zenders. Nu snel van start met Henk Wijngaard, de tachograaf die draait inmiddels. En ook de containers zijn al weer geladen.

Ja, ga nog eventjes door. La la la la. En nog eventjes wat fluiten en zo. En voor je het weet heb je een plaatje van 4,5 minuut. De Containersong was dat van Henk Wijngaard. En dit is ook leuk. Ook eens zo'n pareltje uit 1976. Ik weet nog.

Het origineel is eigenlijk Duitsstalig, maar bij de radio in Hollands hier ik er uiteraard in de Nederlandse taal door ene Don Mercedes. En dan heet hij dan Rocky. Leuk om nog jullie horen. En had je die stem herkend van Rocky? Niemand minder dan Bonnie Sinclair natuurlijk, hè? En nu ze hier toch is, kan ze net zo goed zelf ook even een liedje zingen. Niet waar? Ze heeft zelf ook heel veel leuke hits gemaakt. Zoals deze bijvoorbeeld. Bonnie, kom je buiten spelen nog een keertje.

maar het is geluk voor ons allemaal. Geluk is een terras vol limonade. Geluk is namen schrijven in een boom. Geluk is oma in een klein prieeltje. Geluk is met de

geluk. Een vrolijk liedje van vader Abraham was dat. En dit keer niet met Mieke. Nee, want Mieke die ging vreemd. Die maakte opeens een plaatje samen met Danny Christian. Je weet wel, van Rosamunde en zo. En nu gezellig een plaatje over de

Wat vanavond, hè? Zaterdagavond, zonder Denny, Christian en Mieke. En we gaan nog even terug in de tijd met de praatpalen. Ken je dat nog? Een groepje Veronica, mensen aan boord van de Noorderdijk. Die maakt een leuk hitje ermee.

Oh, oh, wat een relletje was er destijds aan boord van het Veronica Zendschip. De praatpalen waren dat en het heden Zaki loopt in zijn naki. Dan hoef je niet voor naar de Middellandse Zee, hoor. Nee, dat kan ook gewoon op Ameland bijvoorbeeld, hè. Daar zijn ook twee naakstranden, heb ik me laten vertellen. Dus geniet er nog eventjes van, samen met Espada.

En nu nog alleen maar herinneringen voor deze Siska en de rest van Espada natuurlijk. Hè. Het verhaal over de jeugdliefde op het mooie Ameland. Ja. Van Ameland gaan we naar Zeeland toe. Althans, dat was de andere grote hit van deze mensen. Saskia en Serge die hebben ook andere liedjes geschreven dan Zomer in Zeeland. Jazeker, hele vrolijke zelfs. Waarvan dit misschien wel een van de meest vrolijke is.

zo heet dat. Als ik kijk in je donkere ogen van Saskia en Serge. En lekker de Foxtrot op zaterdagmiddag. En hey, kennen we dit nog? Paula Major en het televisiekoor.

Ja, Pippi Langkous. Wie heeft dat niet gekeken destijds op zaterdag met de haartjes nat uit bad met een zakje chips en een glaasje Ranja erbij. Dan was dat je helemaal weer een leuk evenement natuurlijk voor de zaterdag.

En de puinhoop zijn we hier helemaal compleet. Zoals we dat gewend zijn van deze manier. De duinstappers waren dat. En dat heette dan Doodle Jo. En valt het jou ook op dat er weer heel veel vakantietips in het programma verwerkt zitten? Naar de speeltuin of naar de kermis?

gezellig. Siska Peeters en Ronnie Tober waren dat. En naar de kermis. Jawel, lekkere muziek in Hollandse Uur. En we hebben nog zo'n lekkere gauwhouwer. Leuke meezinger van Hanny bijvoorbeeld.

0: gezellig.
1: Harnie was dat en ik fluit naar alle mannen in één korte broek. Jawel, zometeen het piratenkwartiertje bij Radio 794. Eerst nog eventjes meezingen met André Hazes. En hij meent het.

Een vrolijke meezinger. Veel vrolijke meezingers vandaag in het programma Hollands Hit Uur. Daarvoor ook al met Hanny en zo. Dit was André Hazels uiteraard. En hij meent het nog steeds. Het is tijd voor het piratenkwartiertje. Jawel, een kwartier lang hits van de geheimzenders van destijds. Dit is ook een leuke. Lekker de gouden ouwe van de New Four. Dat heet Vrij zijn als een vogel. En niet verder vertellen, maar die draaien we speciaal voor jou. Je mag meezingen natuurlijk.

Een lekkere meezinger was dat van de New Four. En vrij zijn als een vogel. En deze plaat, ja, dat kan eigenlijk niet mis als het vakantietijd is, hè. Hier hadden de praatpalen eerder in het programma totaal geen last van. Hè, heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Het radioensemble nog een keer voor je uit de kast gehaald. En dat kunnen we ook lekker meezingen natuurlijk. Meisjes in bikini.

Of je maakt een kerstplaat en je wordt elk jaar weer uit de kast gehaald. Of je maakt een hit zoals deze. Ook dan kom je elke keer weer aan de beurt natuurlijk het radi-ensemble. En dat heette dan De Meisjes in Bikini. Een plaatje van Highway. En dit keer heb ik gekozen voor een lekkere meezinger. Dat heet

Highway was dat uit Brabant, uit Kaatsheuvel. En Hey Little Lady. Zullen we er nog eentje doen? Nu toch onderweg zijn naar Brabant. Gaan we gewoon eventjes de grens over naar België. De mensen van de Paladijns nog een keertje. Die hebben ook leuke piratenhits gemaakt hoor. Dit is misschien een van de bekendste. Denk je altijd nog aan haar?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Dit is Hituur met gezellige muziek.

wel weer lekker om plaat te horen van CCR, Creedence Clearwater Revival. Aan het begin van deze aflevering van Hit Uur. Een hele goede middag allemaal en leuk je erbij bent. Tot 2 uur weer een verzameling met lekkere gouden oude hits. En natuurlijk ook vandaag weer de vaste onderdelen in het programma De Rust en de Romantiek en de Nederlandstalige Bezinger.

Boy George en de rest van de Culture Club nog een keertje op zaterdagmiddag bij Radio 794 en voorste week door zoom. Karma Chameleon was dat van de Culture Club inderdaad. Hè? En we hebben allerlei artiesten vandaag weer in het programma. Dit komt uit Zweden, de mensen van ABBA nog een keer.

uit de periode dat mensen hun telefoon nog gebruikten om te bellen. Maar tegenwoordig is het meer appjes sturen natuurlijk. Hè? Via WhatsApp of Signal of alle andere diensten die daarvoor beschikbaar zijn tegenwoordig. Abba! En dit is Julien Clerc.

Een leuke muziekherinnering van lang vervlogen tijd uit Frankrijk. Gillian Clare was dat. En je hoorde vandaag nog een keertje in Hit U. Met vandaag uiteraard ook weer de vaste onderdelen in het programma. Zometeen rust en romantiek. Om een beetje bij te komen van alle weekbeslommeringen en alle herrie die daaromheen gepaard gaat. Soms zit geweld uit Den Haag en omgeving. Nog een keertje Johnny Kaufman en de rest van Urban Fire uit de kast gehaald. En dat heet Memories. Nou, over herinneringen gesproken.

Een paar jaar geleden ontving zij een oeuvreprijs. Johnny Kaagman en terecht natuurlijk, want hij heeft heel veel leuke hits gemaakt. Onder andere met zijn Urban Fire. Dus. En dit was een van die grote hits uit die periode. En dat heette dan Memories. Leuk om nog een keer te horen. Merkwaardige muziek staat er nu voor je klaar. Van dit gezelschap uit Engeland, uit de UK. Matchbox noemen ze zelf. En ze roepen af en toe wat in de microfoon. Bus, bus, diddle dit.

En zo heette dat. Bas was diddelit. En later hadden ze nog een lekker lief liedje met When You Ask About Love. Matchbox was dat. Terug naar de jaren 60. Terug naar Elvis Presley.

Alle pareltjes van tientallen jaren muziekgeschiedenis die komen aan je voorbij. Op zaterdagmiddag de allerleukste hits die draaien we dan speciaal voor jou tussen 1 en 2 in Hit-Uur. Zoals deze bijvoorbeeld van de broertjes Kip, de Bee Gees. En dat heet dan Jive Talking.

The Bee Gees en Jive Talking. En dit was natuurlijk niemand minder dan Cliff Richards. En congratulations. En van de UK gaan we eventjes naar de andere kant. Naar onze andere buren. Naar het gezelschap Nena. Die had hier een grote hit mee in de jaren 80.

Ik word helemaal gek van jou, of ik ben helemaal gek van jou. Dat kan natuurlijk ook. Madonna was dat, en daarvoor hadden we die andere leuke van Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.

0: En je hoeft helemaal niet goed te kunnen zingen om een hit te scoren. Dat bewezen deze mensen van The Shadows met Kon-Tiki nog een keertje. Dit kennen we ook, hè? 1986 van Cock Robin. Ja, waar komen ze vandaan? Uit Australië volgens mij. En een hele grote nummer in hit destijds. The Promise You Made.
1: Die is leuk.

Een lekkere, stevige mening hebben we vandaag weer gehad in het programma. Normaal was dat uiteraard. Hè? En een van die grote hits uit de beginperiode, dat heette Ali. En van de Achterhoek gaan we naar Limburg toe. Naar de mensen van de Classics en een van hun vrolijke plaatjes. Ashes and Diamonds.

0: De classics nog een keer in Hituur en Hesjes en Diamonds. Oh, dit is ook leuk. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka.
1: What you do to me?

Een lief liedje was dat, speciaal voor jou geschreven. Had je het gehoord? Leuke tekst ook van deze Jonathan King. En dat heette dan Hooked on a Chaka Feeling. Ja, de speciale uitvoering was dat van het nummer. Tijd nu voor een plaatje van de Internationals. En een plaatje over jouw vakantieliefde van destijds. Van dat strand in Frankrijk.

Jong en onschuldig, Jong en Hilla of de Internationals. Waar dat de laatste vocaal is alweer een feit in het programma. Deze meneer die wil nog een liedje zingen. En het, nou, waarom ook niet eigenlijk, hè? Brian Ferry. En hij luidt het weekend officieel in vandaag met Let's Stick Together.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah. Oh, baby.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met het Thunderbirds Rescue Team van de Hits.
1: Hey, week 6. Ja, goedenavond luisteraars. Hoe leuk voor u en hoe mooi voor ons als u weer naar Mini Special Thunderbirds luistert vanavond. En wacht u weer een uurtje muziek tussen van alles en nog wat. En met van alles en nog wat, daar bedoel ik ook echt mee. Allerlei soorten muziek en genres.
2: Ja, we hebben gouden pareltjes. We hebben lekkere rock'n'roll. Oude songs van bands van jaren terug. Dat zijn al van die bands die nog echt wel verdienen om nog een keer gedraaid te worden.
1: Ja, dus, wat zou ik zeggen? Welkom dus bij juist Mini Special Thunderbirds. Het International Rescue Team van de Hits. Meestal houden we onze praatjes kort en we ontvingen deze keer voor de eerste keer, hartstikke leuk, twee WhatsAppjes, twee berichtjes. Hoe leuk. Een vraag was wat de toevoeging Thunderbirds bij Mini Special betekent. Nou, dat kan Cor heel goed uitleggen.
2: Ja, dat kwam door een poppen-tv-serie vroeger op tv. Deze tv-serie die ging over een aantal Thunderbirds. Die gingen overal helpen met allerlei vliegtuigen als rescue team. En de toevoeging aan het programma Mini Special wil zeggen dat ons programma optreedt als international team van de oude hits.
1: Ja, Cor, heel goed, jongen. Je krijgt er weer een puntje bij. Inderdaad, maar niet alleen oude hits natuurlijk. Ook wat lekker in het programma past, wat lekker ligt. We hebben een heel breed muziekscala, wat ik al zei eigenlijk straks. Zoals opgesomd in onze eerste uitzending, week 1. Ook een vraag die we kregen, wat we bedoelen in het programma met items. En daar kan ik me wel iets mee voorstellen, want ja, het is toch een beetje een raar woordje. Maar in het kort in ieder geval, we proberen ook in het kort wat leuke items. Zeg dan maar onderdeeltjes, hè? Dus een item is een onderdeel, om dat in te passen. En dat kan humor kort zijn waar we nog aan werken, zoals Harry met Gerry. En wat lichte humor.
2: En om nog een item te noemen, de Gouwe Ouwe. Gouwe Ouwe muziekjes die vroeger in de grote herendiscotheek de Escalaaf werd gedraaid. Waar heel veel luisteraars een leuke herinnering aan hebben, denk ik, Wim.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, aan de andere kant, we gaan nu heel snel van start. Want we hadden vorige week als item een aantal instrumentale nummers. Hartstikke leuke muziek. Maar dat waren er wel een stuk of wat.
2: Vier of zo?
1: Ja, vier, vijf of zo. Maar in ieder geval de week daarvoor ook al wat Esculaaptracks en alles een keer wat rock'n'roll muziek. Ook als speciaal item, zeg maar. Maar nu gaan we gelijk van start naar dit stukje uitleg. En hebben we deze week niet een special onderdeel. Van alles dus wat voor iedereen.
2: Ja, we gaan beginnen met een plaats uit Amerika. Uit de USA. Met de Eagles. De track How Long, dat is een track van hun meest recente cd uit 2007. Die cd dat heet The Long Road Out of Eden. Het was hun eerste studio cd sinds weer 1979. Het was al heel lang geleden dat ze een cd maakten. Maar na wat ruzie onderling kwam daar dan The Long Run uit. Voor de cd Long Road Out of Eden gingen de heren weer gezellig en eensgezind de studio in. Like

Ja, moest mogelijk, hè. Ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat er wel een paar flesjes bier bij genuttigd zijn, zou ik maar zeggen. Maar goed, de Eagles. Een band die niet gauw zal wegzinken in de historie. Al was het alleen al vanwege hun beroemde nummers zoals Desperado. Waarschijnlijk ook het mooiste nummer wat ze ooit gemaakt hebben. Het meest bekende nummer wat ze ooit gemaakt hebben. Maar ook andere nummers zoals Take It Easy. En niet te vergeten de cd Hotel California. Iets geheel anders trouwens. Hot Chocolate. Een beetje in de soul of disco band, zeg maar, wat je maar wilt. Met in de hoofdrol zanger Errol Brown. En die kan zingen. Muzikaal kreeg Brown zijn start in 1969 met het nummer Give Peace a Chance. En inderdaad, als je dat al dacht, dat is een nummer van John Lennon. Nu draaien we de song Emma Emily van Hot Chocolate zelf.

0: Errol Brown werd in 1943 geboren in Jamaica en overleed op 71-jarige leeftijd op de Bahama's. Met vrouw en dochter aan zijn zijde. Je zult zeker nog meer van hem horen over een poosje in Minispecial. Eerst nog eventjes wat vrouwelijk geluid.
1: Minispecials, film en tv-thema.
0: Ze staan al klaar voor je. Gladys Knight met License to Kill uit 1989. De tune van de gelijknamige James Bond film van Agent 007.

Ja, we noemden zo even al de naam van John Lennon van de Beatles. En nu komt George Harrison ook nog om de hoek kijken. En daarvoor is er weinig te melden, want Harrison was een kanjer van een artiest. Songwriter, zanger, gitarist. Ja, van de Beatles dus, hè. Maar helaas, George die overleed in 2001 in Los Angeles aan keelkanker. En vanavond komt hij als filmthema in de huiskamers met zijn zoon. De voormalige Beatlesman George Harrison. En het nummer wat we draaien van hem, dat is My Sweet Lord. MUZIEK

Dan nog iets wat aan de Beatles verbonden is. De Chai Lights. Begin jaren 70 had deze band een hele grote hit met Oh Girl en met Have You Seen Her. En ook een hele grote hit was de song Give More Power to the People. En die song die kwam uit de koker van Beatle John Lennon in 1979. En deze presenteren we je vanavond. De Chai Lights uit 1971. Give More Power to the People.

0: mini specials Rescue Team van de hits.
1: De Chai Lights uit de 70s was dat. En deze band die had dus, zoals al gezegd, de grootste hits. Maar Give More Power to the People, dat is iets, daar mochten ze toch in Nederland eigenlijk ook wel eens een keertje over nadenken. Maar goed, geen politiek in ons programma. En dan komen we bij de volgende plaat. En dat is er een van Van Morrison. En ik las eens een keer een artikeltje over Van Morrison. Het schijnt best een hele aardige vent te zijn. Maar ook weer een hele aparte. En op welk gebied, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Misschien zoek ik het nog wel eens een keer voor je op. Maar in ieder geval, deze man die gaf onlangs in mei dit jaar nog een concert in Brussel. En ik vermoed dat je daar niet bij bent geweest. Maar geniet dan in dat geval van een bekende track, Bright Side of the Road, Van Morrison.

dan nu een 1-2'tje. Een wereldrockband, dat vind ik de band Chicago. Die is genoemd naar de plaats waar ze vandaan komen en tevens opgericht zijn. In 1967 was dat. Zeker werkte de stem van Peter Cetera mee aan het succes van de band wereldwijd. Geniet van dit 2-in-1'tje van Chicago, Saturday in the Park en 25 or 6 to 4.

We hebben nog een 2-in-1'tje, een gouden ouwe cd eigenlijk, waar het nodig op staat. Weet je wat het leuke is van zo'n uurtje op de zaterdagavond? Ik hoop trouwens dat we ooit nog eens een keer een half uur of zelfs een uur extra erbij krijgen. Dat zou toch wel heel prettig zijn. En dan kunnen we iets meer laten horen en erbij vertellen. Maar goed, het leuke is dat er vaak muziek voorbij komt van groepen waarvan heel veel mensen niet of nauwelijks gehoord hebben. Denk bijvoorbeeld aan de groep The Marmalade. Die komt uit Glasgow in het land Schotland. Opgericht in 1961. En wat we doen is Reflections of My Life. En dat is eigenlijk een soort van easy listening track, zou ik maar zeggen. Maar wat we ook willen aanbieden graag, dat is een andere track met iets meer tempo. En dat heet Cousin Norman.

Ja, mini-special op zaterdagavond met leuke tricks vanuit vroegere tijden. Maar helaas overleed Dean Ford, de liedzanger van deze band, in 2009.

Dan is het nu tijd voor de Spinners met de Rubber Band Man. Ken je dat? Het is een trick die werd geschreven door Tom Bell voor zijn zoontje Mark. Die werd op school nogal gepest vanwege zijn omvang. In de song komt naar voren dat je van dik ook naar slank kan veranderen. Zeg maar in een Rubber Band Man. Dat was een beetje de gedachte erachter. Hier komt de trick van een leuk en redelijk rustig nummer van de Spinners.

Ja, de rubberband man. Ik heb daar een beeld bij zo van die ouderwetse postelastieken, weet je wel. Die kon je helemaal tot 20, 25, 30 centimeter zelfs uitrekken. Maar goed. Back to business. Boz Scaggs. Met het nummer What Can I Say. Eventueel nog met een klein stukje muziek als opvulling. Tot dat moment dat het nieuws wordt ingebracht. Boz, jongen, neem je kans nog een keer waar. What can I say?

0: Boskeks. En deze mensen die sluiten de zaterdagavond mini-special af. Wij hebben er zelf ook weer van genoten en ik hoop u ook.
1: Ja, en dan beginnen we toch even aan het laatste stukje tekst wat we dan eigenlijk iedere keer aan het eind van het programma wel hebben. Cor en ik, we wensen u een heel fijn weekend. En hopelijk tot volgende week zaterdag dezelfde tijd en dezelfde golflengte bij RTV 794. In Heerde is dat de frequentie FM 106,5. En in Epe is dat de frequentie 107,8.
0: En overal op DAB Plus tegenwoordig.
1: Ja, dus, en wat ons betreft dan...
2: In de ether op 106,5 en 107,8 FM. Via de kabel op 93,1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

If the sky

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.